0: Dat gebeurde samen met de partners van de provincie West-Vlaanderen en RioPact. In de Franklin Rooseveltlaan en een deel van de Potegemstraat werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, waar alle woningen werden op aangesloten. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Overwegend grijs en na de middag kans op regen. De temperaturen zitten rond 21 graden. Ook zondag verloopt bewolkt met af en toe lichte regen. De maxima die zitten dan rond 23 graden.
3: De nacht van Oost-West.

0: nieuws.
1: We beginnen eigenlijk best met onthutsend nieuws. De helft van de Vlaming komt moeilijk of helemaal niet rond met zijn maandsalaris, blijkt uit een grote geldenquête van HLN en VTM Nieuws. 1 op de 3 Vlamingen raakt zelfs meteen in de financiële problemen bij een onverwachte factuur van €500. Meer dan 20% heeft minder dan €2000 op de bank staan. Geldexperten schrikken er niet van, zeer zeker niet met wat we nu allemaal aan kosten voor de kiezen krijgen. De belastingen worden steeds hoger, de inflatie zit bijna op 4%. In Frankrijk is de verwoestende bosbrand in Fontainebleau, net ten zuiden van Parijs, volledig geblust. Het vuur woedde al sinds begin juli en heeft 2000 hectare beschermde natuur in de as gelegd. Het bekende bos staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO en trekt jaarlijks zo'n 15 miljoen bezoekers. Maar de schade is dus erg groot. Het standpunt van België in het Euroclear-dossier is en blijft ongewijzigd, dat zei defensieminister Franke in Ter Zake op de openbare omroep. Het dossier over de Russische tegoeden komt weer op tafel, want Oekraïne heeft alweer eens geld nodig. De Belgische hockeymannen hebben het WK afgesloten op de 7e plaats. De Red Lions wonnen hun laatste wedstrijd van India na shootouts nadat de reguliere match op 3-3 eindigde. Roman Duvekot scoorde de beslissende penalty. Tegen de middag om 1 uur spelen de Red Panthers hun troostfinale voor de bronzen medaille tegen Australië. En denk eraan, dit weekend staat op verschillende plaatsen in Vlaanderen alles in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Natuurpunt organiseert onder meer avondwandelingen en lezingen om de diertjes beter te leren kennen. Want extra bescherming blijft nodig, zeggen specialisten. Overwegend grijs en na de middag kans op regen. De temperaturen zitten rond 21 graden. Ook zondag verloopt bewolkt met af en toe lichte regen. De maxima die zitten dan rond 23 graden.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Met bijna 3 promille alcohol in het bloed kon een 67-jarige agent uit Tielt vorige zomer achter het stuur van zijn wagen worden gevonden. De politierechter in Kortrijk gaf hem een rijverbod en een boete, maar aan een alcoholslot ontsnapte hij. De feiten speelden zich af in juli vorig jaar in Oost-Rozebeke. De man belandde uiteindelijk op de andere rijstrook, reed bijna een verkeersbord aan. De controle leverde een positieve ademtest van bijna 3 promille op. 45 dagen rijverbod is het verdict en ook een boete van 1600 euro. Boodschappen doen voor de bejaarde buurvrouw, mee naar een afspraak rijden of een luisterend oor bieden. Zorg Tielt is op zoek naar buurthelpers en buurtambassadeurs om thuiswonende ouderen te helpen. Vanaf 8 september trekt Zorg Tielt 6 avonden rond op het Tieltse grondgebied om uit te leggen hoe dat in de praktijk zal werken. Tielt breidt vanaf het schooljaar 26-27 de brugfigurenwerking uit. Naast de bestaande brugfiguren Sarah Kesteloot en Justine de Koning versterken ook Emma Tak en Hanne de Murisse de teams in de kleuter- en lagere scholen. Brugfiguren vormen een neutrale schakel tussen school, gezin en buurt. Ze helpen ouders de weg te vinden naar de juiste ondersteuning en welzijnsdiensten. Ze kunnen ook verborgen armoede opsporen en versterken zo de ontwikkelings- en onderwijskansen van kinderen. De stad Waregem heeft de heraangelegde Franklin Rooseveltlaan officieel geopend. Dat gebeurde samen met de partners van de provincie West-Vlaanderen en RioPact. In de Franklin Rooseveltlaan en een deel van de Potegemstraat werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd waar alle woningen werden op aangesloten. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Overwegend grijs en na de middag kans op regen. De temperaturen zitten rond 21 graden. Ook zondag verloopt bewolkt met af en toe lichte regen. De maxima die zitten dan rond 23 graden.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. We beginnen eigenlijk best met onthutsend nieuws. De helft van de Vlaming komt moeilijk of helemaal niet rond met zijn maandsalaris, blijkt uit een grote geldenquête van HLN en VTM Nieuws. 1 op de 3 Vlamingen raakt zelfs meteen in de financiële problemen bij een onverwachte factuur van €500. Meer dan 20% heeft minder dan €2000 op de bank staan. Geldexperten schrikken er niet van, zeer zeker niet met wat we nu allemaal aan kosten voor de kiezen krijgen. De belastingen worden steeds hoger, de inflatie zit bijna op 4%. In Frankrijk is de verwoestende bosbrand in Fontainebleau, net ten zuiden van Parijs, volledig geblust. Het vuur woedde al sinds begin juli en heeft 2000 hectare beschermde natuur in de as gelegd. Het bekende bos staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO en trekt jaarlijks zo'n 15 miljoen bezoekers. Maar de schade is dus erg groot. Het standpunt van België in het Euroclear-dossier is en blijft ongewijzigd, dat zei defensieminister Franke in Ter Zake op de openbare omroep. Het dossier over de Russische tegoeden komt weer op tafel, want Oekraïne heeft alweer eens geld nodig. De Belgische hockeymannen hebben het WK afgesloten op de 7e plaats. De Red Lions wonnen hun laatste wedstrijd van India na shootouts nadat de reguliere match op 3-3 eindigde. Roman Duvekot scoorde de beslissende penalty. En tegen de middag om 1:00 spelen de Red Panthers hun troostfinale voor de bronzen medaille tegen Australië. En denk eraan, dit weekend staat op verschillende plaatsen in Vlaanderen alles in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Natuurpunt organiseert onder meer avondwandelingen en lezingen om de diertjes beter te leren kennen. Want extra bescherming blijft nodig, zeggen specialisten. Overwegend grijs en na de middag kans op regen. De temperaturen zitten rond 21 graden. Ook zondag verloopt bewolkt met af en toe lichte regen. De maxima die zitten dan rond 23 graden.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Altijd weer de mooiste muziek.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Met bijna 3 promille alcohol in het bloed kon een 67-jarige agent uit Tielt vorige zomer achter het stuur van zijn wagen worden gevonden. De politierechter in Kortrijk gaf hem een rijverbod en een boete, maar aan een alcoholslot ontsnapte hij. De feiten speelden zich af in juli vorig jaar in Oost-Rozebeke. De man belandde uiteindelijk op de andere rijstrook, reed bijna een verkeersbord aan. De controle leverde een positieve ademtest van bijna 3 promille op. 45 dagen rijverbod is het verdict en ook een boete van 1600 euro. Boodschappen doen voor de bejaarde buurvrouw, mee naar een afspraak rijden of een luisterend oor bieden. Zorg Tielt is op zoek naar buurthelpers en buurtambassadeurs om thuiswonende ouderen te helpen. Vanaf 8 september trekt Zorg Tielt 6 avonden rond op het Tieltse grondgebied om uit te leggen hoe dat in de praktijk zal werken. Tielt breidt vanaf het schooljaar 26-27 de brugfigurenwerking uit. Naast de bestaande brugfiguren Sarah Kesteloot en Justine de Koning versterken ook Emma Tak en Hanne de Meurisse de teams in de kleuter- en lagere scholen. Brugfiguren vormen een neutrale schakel tussen school, gezin en buurt. Ze helpen ouders de weg te vinden naar de juiste ondersteuning en welzijnsdiensten. Ze kunnen ook verborgen armoede opsporen en versterken zo de ontwikkelings- en onderwijskansen van kinderen. De stad Waregem heeft de heraangelegde Franklin Rooseveltlaan officieel geopend. Dat gebeurde samen met de partners van de provincie West-Vlaanderen en RioPact. In de Franklin Rooseveltlaan en een deel van de Potegemstraat werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd waar alle woningen werden op aangesloten. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Overwegend grijs en na de middag kans op regen. De temperaturen zitten rond 21 graden. Ook zondag verloopt bewolkt met af en toe lichte regen. De maxima die zitten dan rond 23 graden.
4: De nacht van Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 7 uur.
2: Radio Antwerp.
3: We beginnen eigenlijk best met onthutsend nieuws. De helft van de Vlaming komt moeilijk of helemaal niet rond met zijn maandsalaris, blijkt uit een grote geldenquête van HLN en VTM Nieuws. 1 op de 3 Vlamingen raakt zelfs meteen in de financiële problemen bij een onverwachte factuur.

van €500. Meer dan 20% heeft minder dan €2000 op de bank staan. Geldexperten schrikken er niet van, zeer zeker niet met wat we nu allemaal aan kosten voor de kiezen krijgen. De belastingen worden steeds hoger, de inflatie zit bijna op 4%. In Frankrijk is de verwoestende bosbrand in Fontainebleau, net ten zuiden van Parijs, volledig geblust. Het vuur woedde al sinds begin juli en heeft 2000 hectare beschermde natuur in de as gelegd. Het bekende bos staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO en trekt jaarlijks zo'n 15 miljoen bezoekers. Maar de schade is dus erg groot. Het standpunt van België in het Euroclear-dossier is en blijft ongewijzigd, dat zei defensieminister Franke in Ter Zake op de openbare omroep. Het dossier over de Russische tegoeden komt weer op tafel, want Oekraïne heeft alweer eens geld nodig. De Belgische hockeymannen hebben het WK afgesloten op de 7e plaats. De Red Lions wonnen hun laatste wedstrijd van India na shootouts nadat de reguliere match op 3-3 eindigde. Roman Duvekot scoorde de beslissende penalty. En tegen de middag om 1 uur spelen de Red Panthers hun troostfinale voor de bronzen medaille tegen Australië. En denk eraan, dit weekend staat op verschillende plaatsen in Vlaanderen alles in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Natuurpunt organiseert onder meer avondwandelingen en lezingen om de diertjes beter te leren kennen. Want extra bescherming blijft nodig, zeggen specialisten. Radio Overwegend grijs en na de middag kans op regen. De temperaturen zitten rond 21 graden. Ook zondag verloopt bewolkt met af en toe lichte regen. De maxima die zitten dan rond 23 graden.

0: veel mooie muziek.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Ingelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Ingelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
5: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
1: Radio Oost-West.
5: Meer info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: Kerstfeest. De gezelligste in de regio.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
3: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
4: Interieur Verkest uit Wingene.
3: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
5: via 0468 17 77 20.
3: 0468 17 77 20. De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Met bijna 3 promille alcohol in het bloed kon een 67-jarige agent uit Tielt vorige zomer achter het stuur van zijn wagen worden gevonden. De politierechter in Kortrijk gaf hem een rijverbod en een boete, maar aan een alcoholslot ontsnapte hij. De feiten speelden zich af in juli vorig jaar in Oost-Rozebeke. De man belandde uiteindelijk op de andere rijstrook, reed bijna een verkeersbord aan. De controle leverde een positieve ademtest van bijna 3 promille op. 45 dagen rijverbod is het verdict en ook een boete van 1600 euro. Boodschappen doen voor de bejaarde buurvrouw, mee naar een afspraak rijden of een luisterend oor bieden. Zorg Tielt is op zoek naar buurthelpers en buurtambassadeurs om thuiswonende ouderen te helpen. Vanaf 8 september trekt Zorg Tielt 6 avonden rond op het Tieltse grondgebied om uit te leggen hoe dat in de praktijk zal werken. Tielt breidt vanaf het schooljaar 26-27 de brugfigurenwerking uit. Naast de bestaande brugfiguren Sarah Kesteloot en Justine de Koning versterken

0: ook Emma Tak en Hanne de Meurisse de teams in de kleuter- en lagere scholen. Brugfiguren vormen een neutrale schakel tussen school, gezin en buurt. Ze helpen ouders de weg te vinden naar de juiste ondersteuning en welzijnsdiensten. Ze kunnen ook verborgen armoede opsporen en versterken zo de ontwikkelings- en onderwijskansen van kinderen. De stad Waregem heeft de heraangelegde Franklin Rooseveltlaan officieel geopend. Dat gebeurde samen met de partners van de provincie West-Vlaanderen en RioPact. In de Franklin Rooseveltlaan en een deel van de Potegemstraat werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, waar alle woningen werden op aangesloten. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Overwegend grijs en na de middag kans op regen. De temperaturen zitten rond 21 graden. Ook zondag verloopt bewolkt met af en toe lichte regen. De maxima die zitten dan rond 23 graden.
3: Radio Oost-West.
4: Go West.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oostwest.
2: We beginnen eigenlijk best met onthutsend nieuws. De helft van de Vlaming komt moeilijk of helemaal niet rond met zijn maandsalaris, blijkt uit een grote geldenquête van HLN en VTM Nieuws. 1 op de 3 Vlamingen raakt zelfs meteen in de financiële problemen bij een onverwachte factuur van €500. Meer dan 20% heeft minder dan €2000 op de bank staan. Geldexperten schrikken er niet van, zeer zeker niet met wat we nu allemaal aan kosten voor de kiezen krijgen. De belastingen worden steeds hoger, de inflatie zit bijna op 4%. In Frankrijk is de verwoestende bosbrand in Fontainebleau, net ten zuiden van Parijs, volledig geblust. Het vuur woedde al sinds begin juli en heeft 2000 hectare beschermde natuur in de as gelegd. Het bekende bos staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO en trekt jaarlijks zo'n 15 miljoen bezoekers. Maar de schade is dus erg groot. Het standpunt van België in het Euroclear-dossier is en blijft ongewijzigd, dat zei defensieminister Franke in Ter Zake op de openbare omroep. Het dossier over de Russische tegoeden komt weer op tafel, want Oekraïne heeft alweer eens geld nodig. De Belgische hockeymannen hebben het WK afgesloten op de 7e plaats. De Red Lions wonnen hun laatste wedstrijd van India na shootouts nadat de reguliere match op 3-3 eindigde. Roman Duvekot scoorde de beslissende penalty. En tegen de middag om 1 uur spelen de Red Panthers hun troostfinale voor de bronzen medaille tegen Australië. En denk eraan, dit weekend staat op verschillende plaatsen in Vlaanderen alles in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Natuurpunt organiseert onder meer avondwandelingen en lezingen om de diertjes beter te leren kennen. Want extra bescherming blijft nodig, zeggen specialisten.

Overwegend grijs en na de middag kans op regen. De temperaturen zitten rond 21 graden. Ook zondag verloopt bewolkt met af en toe lichte regen. De maxima die zitten dan rond 23 graden.

Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september. Verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar. Kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Privocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Imotinis, net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Tielt heeft afvalintercommunale IVO gevraagd om een oplossing voor problemen met containers voor groente, fruit en tuinafval. Bewoners klagen over geurhinder en onvoldoende hygiëne. De stad wil dat de afvalintercommunale onderzoekt welke maatregelen de situatie kunnen verbeteren. De Zuiderlaan in Waregem is opnieuw open voor het verkeer. De werken hebben onder meer veiligere fietspaden opgeleverd. De heraanleg gaat nu de laatste fase in. Daarbij moet de Gaverbeek zichtbaarder worden in het straatbeeld. Wie ervan droomt om zelf even de sfeer van een echte veldrit te proeven, wel, die kan op zaterdag 17 oktober terecht in Tielt, wel in Meulebeken. Want de Berencross stelt het recreatiedomein Terborgt officieel open voor sportieve recreanten. En dat met de allereerste Berencross for Fun. Deelnemers leggen individueel 2 ronden af van ongeveer 3 kilometer. De competitie staat uitsluitend open voor recreatieve fietsers. Tielt stapt voor het vierde jaar mee in het project High Five, dat leerlingen aanmoedigt om zich duurzaam naar school te verplaatsen. En dat werpt vruchten af, want sinds de start van het project stappen of fietsen 1/3 van de leerlingen structureel vaker naar school dan voordien. Wie stapt of fietst verzamelt virtuele munten die kunnen ingewisseld worden voor beloningen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Overwegend grijs en na de middag kans op regen. De temperaturen zitten rond 21 graden. Ook zondag verloopt bewolkt met af en toe lichte regen. De maxima die zitten dan rond 23 graden.

0: doe ik het met Cindy. Goedemorgen, Cindy. Oei.
1: Oei.
0: Ja, weer al.
1: Ja, het zou weer al niet willen lukken dat van u komt, hè, Geert. Goedemorgen. Voilà, en ook goedemorgen daar aan de andere kant van de radio. De radio, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja, we zijn er weer aan toe. Drie uurtjes, vraag maar aan. Al uw groetjes en verzoekjes hier op de radio. Radio Oost-West. Ja. De gezelligste familieradio uit de streek hier.
1: Ja, en de radio, zeg ik nu. De telefoon heeft hier al een beetje rood gloeiend gestaan.
0: Ja, ja,
1: hè.
0: Wij
1: hebben
0: beetje,
1: al verschillende verzoekjes binnen. Dus ik zou zeggen, er kan zeker nog wel bij. Hè. Dus,
0: ja, absoluut.
1: Bellen,
0: mailen. We doen al het mogelijke om uw verzoekjes hier op de radio te draaien, natuurlijk.
1: Absoluut.
0: Ja. En het telefoonnummer is nog altijd 051 48 49 50. Maar u kunt ook mailen naar info@radioostwest.be. En dan komen we ons in de studio terecht in de mailbox. Maar u kunt ook via de website www.radioostwest.be. En dan gaat u gewoon naar het programma Vraag Maar Aan. En daar vult u gewoon het formulier in, uw naam, van waar je bent en een verzoekje. En voor wie het verzoekje is natuurlijk.
1: Ja, liefst, hè, want anders kunnen wij dat natuurlijk niet weten. En kunnen we de persoon zelf ook niet bijvoorbeeld feliciteren met verjaardag.
0: Ja, maar het kan ook anoniem natuurlijk.
1: Dat kan ook, Ja, je hoeft er niet bij te zeggen.
0: Als je nu graag een plaatje wilt horen, dat kan ook anoniem.
1: Ja, dat kan inderdaad ook anoniem. Alles kan hier bij ons.
0: Voor jezelf natuurlijk.
1: Veel kan.
0: En we gaan vandaag beginnen met eentje van de Bobby Sox, Let It Swing. We gaan het laten swingen vandaag. Hier is hij na dit.
2: Laat ons weten wat jij wil horen.
3: Vraag maar aan.
2: Mail info@radioostwest.be of bel de studio 051 48 49 50. Radio.

0: En we gaan het laten swingen hier op de radio met Bobby Sox, Let It Swing, 1985 al. En dat was een winnaar van het Eurosongfestival natuurlijk.
1: Ja?
0: Ja, ja.
1: Ja, maar dat is van voor mijn tijd. Ik kan het niet
0: Voilà.
1: En ja, ik moet eerlijk zijn...
0: De jeugd achter de microfoon.
1: Maar ik moet ook eerlijk zijn, het is de eerste keer dat ik het eigenlijk hoor.
0: Ja, heel mooi liedje dus, natuurlijk.
1: Ja, het is een heel mooi liedje, ja. Zeker en vast.
0: Op tempo, zoals we zeggen.
1: Ja. In die tijd titel, was er wel meer. Hè.
0: De titel zegt het zelf, Let It Swing.
1: Ja, het was zo. Oké, en wij hebben iemand aan de lijn, hè, Geert?
0: Ja, inderdaad.
1: Hallo, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, avondjes.
1: Dag, José.
2: Ja.
1: Hoe is dat daar bij u?
2: Oh ja, beetje kalmkes aan, hé.
1: Kalmkes aan?
2: Ja. En nog goed muziek, hé.
1: Daarvoor zijn wij er, hè.
2: Ja.
1: En tussen 10 en 1, jullie, hè, want jullie kiezen de plaatjes, en nu?
2: Moet ik ook weer zeggen. Ja. Ik heb aan de Brusselse Strangers.
1: Ja.
2: Ik heb je op de...
1: Ja.
2: Ja. En dat is voor mijn vrouw, mijn jeugd, ook voor mezelf, ook voor kinderen en klinken en achterkleinkinderen, ook voor Zakker in de Priem, ook voor Jeannette Majeur, ook voor Christiane de Baas, ook voor de Spriet en zijn vrouw Rita, ook voor Heer Madou en zijn vrouw Marianne, ook voor Albert Kluis en vrouw Rosette. Ook voor Sarah Schoonheid en zijn vrouw Denise. Ook voor Wifi Beter en zijn vrouw Diana. Ook voor Frans de Man en zijn vrouw. Ook voor Petanka en haar man. Mm-hmm. En ook voor Hans Oostwachtin. En ik zou nog zeggen, voor de verpleegsters van die mensen die dagelijks komen. Voor ons, daar, nee.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Zodat ze zijn zijn. Dan kun je weer een nieuwe inprootje, waar ik straks ga, ik weer een zaal mee.
0: Ja, voilà.
1: Ja. Ah, wel, die mensen mogen inderdaad ook niet vergeten worden, als je ziet.
2: Nee. Een zaal daar niet op, een band, die mensen,
1: ja.
2: Ja.
1: En wel, kijk, we hebben speciaal voor u de Brugse Strangers klaarstaan.
2: Ja.
1: Alsjeblieft, José.
2: Ja, dat is moeilijk. Hoe ook, nee.
1: Ja, dat gaan we zeker een keer doen. Dat gaan we zeker doen.
2: Allee, en bedankt, hè.
1: Ja, dankjewel, José. Tada.
3: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
4: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: verlangen.
1: Goddam gebruiken, meestje.
2: Ja, ja.
3: Speciaal liedje.
2: Speciaal liedje. Maar dat is altijd zo met de Russische trainers. Ik heb ze een paar keer gezien, live.
3: Ja.
2: En ja, het is op trantje.
3: Wel, ik hoor het, dat op trantje is. En ja, niet op trantje van de WC, hè, want nee. We gaan het proper houden. We gaan het proper houden. Heeft jij nog iets klaarstaan?
2: Ja, ik heb het. Hij speelde accordeon.
3: Heeft jij die klaarstaan?
2: Hij speelde.
3: Ja.
2: En dat is Falik Steno natuurlijk.
3: Ja, wel, de vraag is, want ik zie hier ook de Sunset staan, hè, maar...
2: Nee. Juist, ja. Allee, je zei al dat de telefoon rood gloeiend stond.
3: Ja.
2: Ja, en ik heb een telefoontje, ja, heel eentje voor het tijd zijn van 10:00.
3: Ja.
2: Had van Ria van Tuinen uit Zetteloos Vijven. En die vroeg Falik Steno aan met hij speelde accordeon. En dat was ook het lievelingsnummer van onze voorzitter.
3: Ja.
2: En dat is voor haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkindjes, Olivia, Nathan en Mila... Alle leden van Samana, Sint-Eloïs Vijven en alle medewerkers en luisteraars van Radio Oost-West. En Karintje uit Samenwakken. Hier is Luc Steno met Hij speelde accordeon.

0: hij speelde accordeon. In 1992 speelde hij accordeon. Niet voor ons twee.
1: Weet je aan wat dat mij dat doet denken? Dat is misschien heel raar, want ik was op 92 nog niet zo oud. Maar dat doet mij denken aan zo op tv de setting van Tien om te zien.
0: Ja.
1: Op de dijk en zo. Ja. En ja, ik weet niet waarom, maar dat is zo een van die liedjes. Dat als ik dat hoor, dan denk ik daar eigenlijk altijd aan terug.
0: Ja.
1: Dus dat is zoiets.
0: Veel op Tien om te zien geweest.
1: Ja, en dat is echt zoiets. Allee, het maakte mij nu die bedenking dat, ja, ondanks het feit dat ik toen nog heel jong was.
0: Maar ik kon ook al vooraan staan. Toen,
1: nee, maar dat heb ik nooit niet gedaan. Ik weet, Jannie heeft dat wel nog gedaan.
0: Ik ook niet, in feite.
1: Maar ik heb dat nooit gedaan.
0: Ik was liever de man die naar zijn televisie keek als het opgenomen was.
1: Je zag ook veel meer.
0: Je zag veel meer.
1: Van alle kanten.
0: Stond niet in de drum.
1: Ja, ook al.
0: En als het regende, was hij niet nat.
1: Maar ik stel me dan altijd de vraag, als je daar vooraan staat en je moet dan echt dringend naar het toilet...
0: Ja.
1: Wat gebeurt er dan?
0: Ja,
1: want
0: vragen.
1: Ik veronderstel dat je dan eigenlijk je plaats wel kwijt bent.
0: Ja,
1: allee, als je
0: daar
1: dan niet in de groep... Begin maar met dan van achter terug naar voren te komen.
0: Ja,
1: ik ga dan een keer moeten vragen aan Jan hoe dat eigenlijk juist in zijn werk ging dan toen.
0: Jan weet het misschien.
1: Ja, het zou moeten. Hij was er geweest, heeft hij mij altijd verteld. Dus hij zou het wel moeten weten.
0: We gaan even iets in het frituurvet smeten.
1: Ja, en ook iemand die regelmatig naar Tien om te zien kwam, hè, uiteindelijk.
0: Ja, absoluut. Dus, Yves Segers is ook bij ons op Molenlandfeest toch nog?
1: Ja.
0: Het Razio-Swestfeest nu. Ja. Geweest, Yves Segers?
1: Ja. Waar is mijn vleeskroket?
0: Ja. die liggen in het vet.
1: Lisa uit Zwevenzelen, zij stelt de vraag, waar is mijn vleeskroket? En zij doet heel veel groetjes aan Mimi Hilda.

0: Altijd miserie met die frits ineens. Nou, ja. Krijg je die vlieskroket niet.
1: Blijkbaar. Ik hoop dat hij ze ondertussen gekregen heeft, want ik zie dat het liedje is uit 2017. Ja, dus ik hoop dat hij niet zo lang heeft moeten wachten.
0: Ja. En we hebben terug iemand aan de telefoon hangen.
1: Hallo, goedemorgen.
2: Dag, leden van Radio Zwerg.
0: Dag, Nonkel Zef.
2: Ja, ik ben Nonkel Zef, ja. Ik zou er graag een plaatje willen aanvragen voor tante Maria, voor mezelf.
0: Ja.
2: Voor zijn intak. Voor de kinderen, kleinkinderen, naaste kleinkinderen, lieve nichten en cousins, tanten en onkels.
0: Ja.
2: En al de zieke mensen, en al de luisteraars. En de oliebolder.
0: Ja.
2: Dat heb ik ook niet vergeten.
0: Nee, zeker niet.
2: Zeker niet, hè. Nee. En voor Hans het Radio West-team.
0: Ja, dankjewel daarvoor.
1: Dank
2: ja, hoor.
0: Zij, onkel Zef, het plaatje dat je vraagt is, noemt Esmeralda.
2: Esmeralda, ah.
0: En dat is van de Lenko's.
2: Ah, dat is waarmee dat je de verleden keer niet verstonden.
0: Ja. Maar je zit met iemand aan de telefoon nu die een enorme goede kennis heeft van alles wat aan muziek aangaat. Ja, het is een heel schoon liedje dat, hè.
2: Ja, hè.
0: Ja. Kijk, goed. En wat ga je nog doen vandaag?
2: Eh?
0: Wat ga je nog doen van...
2: Een beetje genieten, een beetje koers kijken.
0: Ja.
2: En lekker eten maken.
0: Ja. En was dat er...
2: En dingen met mijn cornebuk.
0: Ja,
2: met de watersauske.
0: Ja. Lekker.
2: Dat komt in de mond, hè.
0: Ja. Krijg al hoesting. Hoe laat moet daar zijn?
2: Dat aperitiefje.
0: Voilà.
1: Oh, mooi.
0: Ja.
2: Nou ja, dat moet erbij zijn, hè.
0: Tuurlijk dat, hè.
2: Anders mag dat niet, hè.
0: Nee.
1: Dat je gelijk hebt.
0: Dat je gelijk hebt. Profiteer er maar van.
2: Goed.
0: Prettige zaterdag. Dag.
1: Dank je wel.
2: Voor jullie ook.
1: Dank je. Dag.
3: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
4: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
5: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
6: De zon straalt uit je radio.
4: Laat ons weten wat jij wil horen.
3: Vroeg maar aan.
4: Mail info@radiooostwest.be of bel de studio 051 48 49 50.

0: Op een paar toontjes hebben wij het liedje toch gevonden voor Onkel Jeff en Tante Maria. Esmeralda, kind van het ruwe Mexico.
1: Ja, ik kende het niet eerlijk gezegd. Ja. Dus, het was nieuw voor mij.
0: Voilà.
1: En wie je daar ook meestal zo goed in is, in mensen iets nieuws te leren kennen, ja, die hebben we aan de lijn. En Geert,
0: ja.
1: Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Met de rechtstreekse straalverbinding vanuit Waregem.
0: Voilà.
1: Dag Dennis, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Wel, ik had het vorige week over een groep die een nummertje had geschreven tijdens een terugrit van een optreden op de Route 66.
0: Ja, inderdaad.
2: Met de haren in de wind en de cabrio. En daar paste een gigantische mooi gitaarmuziekje bij.
0: Mm-hmm. Klopt.
2: En toen wist ik te vertellen dat iedere genre muziek zijn instrument daarbij geplaatst wordt, zoals een zalig nummer op de Route 66 met de gitaarmuziek op de achtergrond. Ik wist dan te vertellen dat een gitaarmuziek ook niet goed zou passen bij een volkszanger uit Amsterdam bijvoorbeeld.
0: Nee.
2: Daar past een ander instrument
0: bij. Ja.
2: En toen zei Heer, dat is een...
0: accordeon.
2: Voilà.
0: hij is nog
2: klaar wakker.
0: Ja. Inderdaad.
2: Wel, ik dacht, ik zou het wel een keer durven hebben over een Nederlandse volkszanger. Maar hij is niet van Amsterdam, hij is van Overijssel, ergens tussen Zwolle en Enschede.
0: Ja.
2: En hij heeft een nummertje gemaakt, Eenzaam en Alleen. Nee. En niet alleen een gitaarsolo, maar daar is gigantisch mooie accordeonmuziek bij te beluisteren. En hij heeft er dan ook geen gitaarsolo, maar een accordeonsolo bij.
0: Mhm.
2: En het is een volkszanger pur sang, omdat hij niet te vinden is om op te treden in gigantische grote zalen.
0: Mm-hmm.
2: Maar eerder kleinschalig. Je kan hem zelfs boeken voor een verjaardagsfeestje in je stamcafé, had hij komen optreden.
0: Ja.
2: Op een trouwfeest of een bruiloft had hij komen zingen voor u, komen spelen voor u. En weet je waar hij liefst van al optreedt?
0: Nee,
2: in het woonzorgcentrum of in een parochiezaaltje waar een feestje georganiseerd wordt voor de derde leeftijd.
0: Ja.
2: Hij wist te vertellen onlangs in een programma, een programma die een beetje gelijkgesteld is zoals bij hier in de tafel van Hert.
0: Mm-hmm.
2: Het is het dankbaarste publiek, als ik de accordeon op hang trek, dan gaan de armen in de lucht en zit er niemand stil om heen en weer te wiegen.
0: Voilà.
1: Wel, ik denk sowieso, Dennis, dat jij vandaag heel veel luisteraars gaat gelukkig maken. Want ik weet dat wij heel veel luisteraars hebben die heel graag naar accordeon luisteren. Dus ik denk dat je punten gaat scoren vandaag hier bij die mensen.
2: Wel, dat was mijn eerste hint toen jullie het programma opstarten. De accordeon van Luc Steno. En ik dacht, als we die richting ingaan, dan zijn we
0: vertrokken
2: voor vandaag.
0: Ja, tuurlijk. Dat, hè.
1: Kijk.
0: Ja. Maar allee, algemeen geweten, de Nederlandse sarmezangers of zangers gebruiken wel veel accordeon.
2: Jazeker, en volkszangers, je kan Robert Pater is ook geen alledaagse naam. En het schijnt zijn echte naam te zijn. En daardoor wist hij ook te vertellen dat hij niet moest zoeken naar een artiestennaam, dat de naam op zich al heel herkenbaar was.
0: Ja,
1: dat is waar.
2: Ja, in het Sportpaleis of in Ahoy Amsterdam ga je hem niet vinden of in Tien op de Zien. Effectief een volkszanger plus zo.
0: Ja, maar wel op, het is daar een programma in Nederland, waar ik ook regelmatig naar kijk, waar de zangers optreden op een plein.
2: Ja.
0: En daar zie je hem wel.
2: Ja, inderdaad. Wel, maar daarvoor moeten ze hem al extra motiveren om daar op dat podium te krijgen.
0: Ja, dat is wel een serieuze bende volk die te staan, hè, natuurlijk.
2: Vandaar.
0: Wat mij ook opvalt, veel jonge mensen.
2: Ja, zeker. Zeker, dat is iets die terug opgewaardeerd wordt en die terug een beetje leeft in de maatschappij.
0: Dus
2: die zware muziek en de jeugd die er toch wel bij stilstaat, dat het leven op die kant ook leuk kan zijn.
0: Ja, natuurlijk dat, hè.
1: Oh, wel. Ik mag voor, ik weet niet voor hoeveel mensen, want ik weet niet hoeveel luisteraars dat wij hebben, maar het zijn er veel. Ik denk dat hij wel een uitzondering gaat willen maken om nu zijn liedje te brengen, denk ik.
2: Ja, zeker. Ik denk dat iedereen er zal van genieten en wij ook, want we zitten hier gezellig met enkele uitgenodigden, waar we straks het weekend gaan mee opstappen en hier van Waregem koers zit.
0: Ja.
2: En
0: voilà.
2: Ik denk dat er u ook zal meegewicht worden.
1: Oh, wel. Geniet er in ieder geval van, Dennis. En geniet van het weekend.
0: Ja,
1: en van al wat dat je gaat doen dit weekend.
0: Ja, Dennis, weet je wat, welke datum dat je in agenda moet zetten? 8 november. Dan is het terug open door, dan ga je in onze studio.
2: Oké. Wel, ik heb er al eenmaal geweest en het is altijd een drukte van je was rond de datum dat jullie uitsteken, maar ik kan niet erop een uitzondering te maken. We gaan elkaar een keer zien leven beleiden.
0: Ja, dat is heel goed. En wie weet kun je even voor de micro in plaats van via de telefoon een verhaaltje doen.
2: Ah, ja.
0: Wie weet.
2: Ja, wel, ik weet nog dat, we gaan terug in de tijd, dat Steven tijdens een telefoongesprek me een keer uitgenodigd heeft van jij moet hier een keer een plaatje van 5 komen presenteren.
0: Voilà. Dat is bij deze, hè?
2: Ja.
0: Wie weet?
2: Ja.
0: Een kleine voorbereiding?
2: Ja, misschien wel. Ik ga volgende week een keer het nummertje laten horen die ik toen aangevraagd had bij Steven en Katrien zat aan de zijde.
0: Ja, ik weet niet wie dat volgende week is.
1: Ik ken Jan.
0: Jan en ja. Voilà.
1: Voilà.
0: Cindy blijft en Jan komt in mijn plaats. Dus ja.
2: We gaan de nostalgie in leven houden.
0: Voilà.
1: Super. Tot volgende week dan.
0: Tot volgende week, Dennis.
1: Geniet van.
2: Bye-bye. Da-da. Geniet en genieten van de accordeon.
0: Ja.
1: Dankjewel. Da-da.

0: Ik denk heel veel mensen gelukkig.
1: Ja. En eenzaam en alleen, met accordeon erbij, kun je niet eenzaam en alleen zijn. En de mix van Radio Oost-West en accordeon, dat is een hele goede mix.
0: Maar ik snap het ook wel wat Danny zegt, dat hij wel graag voor zo'n ander publiek speelt, dat de mensen heel snel mee zijn, maar ook dat de jonge mensen daar ook wel terug interesse in krijgen.
1: Absoluut.
0: Het is mooie muziek, hoe zal ik het zeggen? Ja, je kan moeilijk blijven stilzitten, vind ik, als je het hoort. Dus,
1: En we hebben terug iemand aan de lijn. We hebben... Roodgloeiend? Ik denk dat hij niet meer afkoelt, die telefoon.
0: Hallo, goedemorgen.
2: Goedemorgen, het is David Huizen uit Kuurne.
1: Dag David.
0: Dag David.
2: En al luisteraars van Radio Oost-West. Ja, inderdaad, het is zoals Dennis zegt, ik vind accordeon een mooi instrument ook, een beetje stiefmoederlijk behandeld. Maar ik ken zelf iemand die accordeon speelt en het is geen gemakkelijk instrument door accordeon.
0: Ik denk dat het vooral moeilijk is, zo de combinatie tussen het soort piano gedeelte, zeggen, en het duwen en trekken. Want ik denk dat er zelfs nog een verschil is tussen gewoon het recht duwen en trekken, of zo van boven of langs onder. Of ik denk dat daar ook allemaal verschil in zit. Hè?
2: Ik ben drummer, dus ik ben de man van het slagwerk, dus ik ken me niet veel. Het is wel een mooi instrument en zoals Dennis ook zegt, in de jaren 80 heel veel gebruikt, ook in de Nederlandstalige muziek, heel veel gebruikt ook, de shorts, comme on s'en va, ook gebruikt. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
2: Accordeon, inderdaad.
0: Ja, maar iets zegt mij dat het nummer dat je nu gekozen hebt, dat iets minder...
2: bekend is.
0: Ja, minder bekend en ook minder opzwepend, want ik ken de artiest en meestal is die meer voor ballades, toch, hè?
2: En als je El Samazotti hoort op de radio, wat hoor je dan meestal? Sebastiana Bella Canzoni, Musica E, Macchie Bello Questo Amore, Cose della Vita en Musica E. En dat van, een keer misschien een vergeten pareltje, uit 84, maar ik vind het een van zijn betere. Terra Promessa, en volgens de vertaalapp die ik op mijn gsm staan heb, zit daar Italiaans in, zou dat blijven zeggen het beloofde land, als de app mij niet in de steek laat.
1: Ja. Ja, Terra is rond.
0: Rond, ja.
1: En Promessa.
2: Una Terra Promessa.
1: Ja.
2: En ik vind altijd, ik heb altijd wel een van zijn betere nummers gevonden. Maar ja, je hebt nog van die Italiaanse artiesten niet zo bekend zijn. Nee. Giovanotti, wij kennen wel L'Ombelico del Mondo.
0: Ja.
2: Maar het is ook wat ik wel kennen van hem. Meestal de meeste mensen ook. Dus, En dat kan ik het nummer aanvragen van Eros Ramazotti, dat minder bekend is. Maar ik vind het persoonlijk een van zijn betere. Ik persoonlijk.
1: Ja.
0: Wel, ik moet eerlijk toegeven, ik luister wel heel graag naar Eros Ramazotti. Ik vind dat een heel aangename stem.
2: Ja,
0: en ook het Italiaanse natuurlijk een beetje erbij. Dus,
2: en ook live zeer goed. Ik heb hem live gezien in Vorst Nationaal in 1993.
0: Ja.
2: En met zijn Cose della Vita Tour. Toen had hij in België 5 concerten.
0: Ja.
2: Drie keer in Vorst Nationaal en 3 keer in Gent. Dat was in Gent van mij. En dat was wel live zeer goed hoor.
0: Ja, kijk. Wel, ik ben benieuwd, want ik de titel zegt mij niets. Dus ik ben heel benieuwd, David, naar wat dat het gaat worden.
2: Marco Borsato, laat ik je onderbreken. Marco Borsato heeft er nog een Nederlandstalige tekst opgemaakt op dat nummer.
0: Ah ja.
2: Als ik me niet vergis.
1: Dat kan zijn.
0: We gaan een keer luisteren, David. En we gaan een keer kijken of dat we dan ergens iets... Of dat we het ergens nog in ons geheugen kunnen terugvinden, eventueel.
2: Als ik me niet vergis, dat Marco Borsato op een keer een Nederlandstalige tekst gemaakt heeft, maar niet vertaald, maar een Nederlandstalige tekst op de nummer gemaakt, als ik me niet vergis.
1: Ja. Nou, ik zal het erop zoeken.
0: Ah, we gaan een keer kijken.
1: Wie weet.
0: Oké, super. Dan gaan wij luisteren naar Eros Ramazotti.
2: Ja. Fijne weekend, voor iedereen.
1: Ja,
0: voor jou ook, David.
1: David,
0: dank je wel.
1: Dag.
3: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
4: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
5: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
6: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
7: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be.

0: vraag.
1: Ja, ja, als de wereld van ons is, is het
2: ja.
1: Nummer van Marco Borsato.
2: Wel, als ik dat liedje dan hoor, dan denk ik weer aan andere liedjes van Marco Borsato. Maar dat gaat ons te ver brengen, want wij hebben nog één iemand aan de lijn. Nog één iemand die heel snel haar verzoekje kan doen. Hallo, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Janine. Ja, hallo. Jij mag nog op de valreep voor 11 uur een verzoekje doen, Janine.
3: Ah, ik zou graag een keer Het is nooit te laat horen.
1: Ja.
3: Van
1: ja.
3: Op de Nijs.
2: Wel, die staat klaar voor jou. En voor wie mag die gedraaid worden?
3: Voor mijn kinders, pardon, kleinkinders, de buur, de oliebouders, Jefke en Maria.
1: Mm-hmm.
3: Voor al de zieke mensen. Ja. En voor Hans, jullie team.
1: Ja, dank u. Dank je wel. En wat ga je nog doen vandaag?
3: Een beetje strijken.
1: Ja, oei, moet dat ook?
2: Dat moet ook gebeuren.
3: Koers kijken en ja, een beetje op de mak.
1: Ja, en dat is ook. Dat moet ook gebeuren natuurlijk, hè?
3: Ja, hé.
1: De was en de plas en de strijk.
3: Ja.
2: Wel, kijk, ik denk, Geert, jij hebt hem gevonden, hè?
1: Is dat klaar?
2: Kijk, wel, geniet ervan, Janine.
3: Dank u wel.
2: En geniet van het weekend nog.
3: Jullie ook.
2: Dankjewel voor het verzoekje.
1: Dag.
4: Laat ons weten wat jij wil horen.
5: Vraag maar aan.
4: Mail info@radiooostwest.be of bel de studio 051-48-4950.
6: Radio Oostwest, gewoon gezellig.
5: De zon straalt uit je radio.

0: Ja, water bij de wijn. Wij gaan watertje drinken waarschijnlijk, ja. Want wij nemen afscheid van het eerste uurtje.
1: En het is ook niet te laat om nog een verzoekje achter te laten bij
0: absoluut
1: ons. Kan ook nog altijd, mag ook nog altijd. Er liggen hier zeker nog een aantal klaar, maar er kunnen er zeker ook wel nog een aantal bij. Dus ik zou zeggen, voordat je aan de aperitief gaat...
0: Gaan wij de telefoon laten afkoelen.
1: Tuurlijk, maar... Dat gaat niet lang duren.
0: Nee, absoluut niet. Tot na het tijd zijn en tot straks. Hier is hij.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Het is 11 uur. Radio
4: Oost-West. We beginnen eigenlijk best met onthutsend nieuws. De helft van de Vlaming komt moeilijk of helemaal niet rond met zijn maandsalaris, blijkt uit een grote geldenquête van HLN en VTM Nieuws. 1 op de 3 Vlamingen raakt zelfs meteen in de financiële problemen bij een onverwachte factuur van €500. Meer dan 20% heeft minder dan €2000 op de bank staan. Geldexperten schrikken er niet van, zeer zeker niet met wat we nu allemaal aan kosten voor de kiezen krijgen. De belastingen worden steeds hoger, de inflatie zit bijna op 4%. In Frankrijk is de verwoestende bosbrand in Fontainebleau, net ten zuiden van Parijs, volledig geblust. Het vuur woedde al sinds begin juli en heeft 2000 hectare beschermde natuur in de as gelegd. Het bekende bos staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO en trekt jaarlijks zo'n 15 miljoen bezoekers. Maar de schade is dus erg groot. Het standpunt van België in het Euroclear-dossier is en blijft ongewijzigd, dat zei defensieminister Franke in Ter Zake op de openbare omroep. Het dossier over de Russische tegoeden komt weer op tafel, want Oekraïne heeft alweer eens geld nodig. De Belgische hockeymannen hebben het WK afgesloten op de 7e plaats. De Red Lions wonnen hun laatste wedstrijd van India na shootouts nadat de reguliere match op 3-3 eindigde. Roman Duvekot scoorde de beslissende penalty. En tegen de middag om 1 uur spelen de Red Panthers hun troostfinale voor de bronzen medaille tegen Australië. En denk eraan, dit weekend staat op verschillende plaatsen in Vlaanderen alles in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Natuurpunt organiseert onder meer avondwandelingen en lezingen om de diertjes beter te leren kennen. Want extra bescherming blijft nodig, zeggen specialisten. Overwegend grijs en na de middag kans op regen. De temperaturen zitten rond 21 graden. Ook zondag verloopt bewolkt met af en toe lichte regen. De maxima die zitten dan rond 23 graden.
5: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
6: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be.

0: En wie ook altijd vast van de partij is bij ons en een plaatje aanvraagt, ik zie Geert hier lachen aan de overkant, ja. Dat is onze radio-oma Hilda. En dat is vandaag niet anders. En zij heeft een hele leuke aangevraagd, want zij vraagt Sweet Caroline van Christophe aan. Zij doet de groetjes aan haar kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en het personeel en ook de mensen van het rusthuis Deken Dallas. Ook speciaal voor Marleen, haar dochter, want zij is maandag jarig. Mm-hmm. Ook voor José Brakeveld en Jean, want zij zijn ook jarig, of toch een van de twee die zeker jarig is. Ook nog de groetjes aan Martin en Anneke van Driessen en ook aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. Ik denk dat wij een polonaise gaan inzetten, hè Geert?
1: Ja,
0: denk
1: het ook.
0: Ja, ja. Ah, wel, we zijn vertrokken.
1: Voor het tweede uurtje te starten, voilà, van eerste keer in het
0: polonaise. We zijn weg.

0: Helemaal Sweet Caroline van Christophe.
1: Ja, en van Christophe gaan we... dacht dat het Lena is, hè?
0: Lena, ja.
1: Ja, naar Lena met twee Belgen. En dat komt van Marleen Verkest uit Meulebeke. En zij vraagt het plaatje aan voor Hilde, maar ook voor zichzelf. En meer specifiek voor maandag, want het is haar verjaardag dan. En ze schrijft erbij, voor mij nog altijd de beste plaat uit mijn tijd.
0: En dat is de jaren 80 natuurlijk, 83, ja. Ergens in de jaren 80.
1: Ik ga geen uitspraken doen. Ik ga dat
0: dus,
1: niet doen.
0: Het is best dat je geen uitspraken doet, dat is ook mijn tijd.
2: De zon straalt uit je radio.

0: Lena, Lena van de twee Belgen. Een Belgische groep.
1: Echt? En,
0: ja, het is een Belgische groep.
1: Ja, wel, het leek mij logisch. De twee Belgen.
0: Ja, voilà.
1: Soms moet dat niet moeilijk zijn,
0: nee,
1: hè, om
0: nee,
1: een land
0: nee, absoluut
1: zoeken.
0: Niet.
1: Ja, het volgende is dan toch wel een beetje... Ja, ik kan niet zeggen moeilijker, maar... Niet alledaags, hè. Sir
0: nee,
1: Douglas Quintet.
0: Quintet Mendocino.
1: Ja.
0: Uit 69 al.
1: Oh, is dat... Ah ja, ik zie het hier ook. Ja,
0: mooi. Ik was 4 jaar.
1: Ik ga zwijgen. Ja. Antoon uit Tielt doet heel veel groetjes aan alle medewerkers van Oost-West en alle trouwe luisteraars van ons radiostation. En hij doet ook heel speciaal de groetjes aan Katrien en aan Else Koning, die, ja, voor ons, die ons ook bijstaan, hè, laat het ons zeggen.
0: Klopt.
1: Dus Antoon, ik zou zeggen, geniet van Mendocina.
2: Douglas Quintet is back. We'd like to thank all of our beautiful friends all over the country for all the beautiful vibrations. We love you.

0: Mendocino van Sir Douglas Quintet uit de 69.
1: Van 's morgens tot 's avonds.
0: Ja, voilà.
1: Altijd muziek.
0: Ja, Radio Oost-West. Van 's morgens tot 's avonds Radio Oost-West.
1: Daar moet je zijn. En van 's morgens tot 's avonds is ook een nummertje van Willy Sommers. En dat is een verzoekje van Mieke uit Olsene. En zij doet veel groetjes aan Ronnie, aan Serge uit Dentergem, aan Charlien en man, aan haar aan de kindjes ook, aan haar moeder Martin, aan haar moeder, ja, dat zal Annie, ja, ik zou zeggen, nee, Annie Nachtergalen komt erachter, sorry, aan Martin de Smet, aan Serge en Ben, aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West, aan Frankie de Smul en kinderen, en ja, Mieke wilt ook nog even Steven vermelden. Dus bij deze denk ik dat iedereen van 's morgens tot 's avonds naar ons muziekstation mag luisteren.
0: Voilà, hier is hij.

0: Ja, ja, moet ik aan niet denken, van 's morgens tot 's avonds.
1: En weet je waar dat ik aan denk? Geert?
0: Ja, zeg het een keer.
1: Ik denk in oktober.
0: Ja.
1: Dan denk ik dat we terugstarten met Hoogweg 16.
0: Voilà.
1: Allee, ik denk het niet, ik ben daar eigenlijk
0: ben
1: heel
0: daar
1: zeker
0: van. Ja. De eerste zondag van oktober starten we terug met Hoogweg 16, inderdaad.
1: En inderdaad, dan is er een nieuw seizoen. En elke eerste zondag van de maand maken wij dan live radio hier vanuit Hoogweg 16 in Wingene. Met natuurlijk, dat blijft wel natuurlijk een constante... En het vertrouwde recept, de live muziek, de live praatgasten en natuurlijk ook live publiek. Een van de muzikale gasten die we dit seizoen mogen verwelkomen is zanger Didier. Een paar jaar geleden was hij nog deelnemer van The Voice Senior op VTM. En blijkbaar heeft hij een nieuwe CD uitgebracht. Ja. Dus ik denk dat hij bij onze collega Jo een beetje reclame gaat komen maken, denk ik.
0: Ik denk het ook.
1: En om even kennis te maken met deze Harel Bekenaar had Jo graag het nummer Het Kan Niet Zijn, de live versie uit The Voice Senior, gehoord.
0: Hier is hij, na dit.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
5: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
6: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Ja, ja, de live versie van DJ vanuit de Blind Dates, ja. Van The Voice Senior.
1: Je spreekt van de blind auditions.
0: Blind audition.
1: blind date. Ik was aan het denken, dat is toch mee. Dat was toch mee Ingeborg.
0: Ja, sorry.
1: Ja, geen probleem. We weten waar dat je naartoe wil gaan.
0: Ja.
1: En willen we een reisje maken langs de trein?
0: Voilà. Dat zal beter zijn,
1: hè, denk ik. ik weet niet, is van Willy en Willeke Alberti?
0: Ja, inderdaad.
1: Je hebt ze toch gevonden. Oké, okay, super.
0: Willy en Willeke Alberti.
1: Ja, dat is een verzoekje van Joost en Darlien uit Tielt. En zij vragen dit plaatje speciaal voor Radio Oma Hilda van de Wegen. Kinderen, kleinkinderen, ganse familie Verkest van de Wegen. Ook voor alle bewoners en personeel van het rusthuis Deken Darras, voor Gabriel en Erna en het fantastische Radio Oost-West team. Bedankt voor de mooie muziek. En de mooie muziek wordt nu gemaakt door jullie.

0: het eerst bij Keulen. Mijn tante walst over het dek als een jong veulen.
1: Oom Kees nam zijn harmonica en ging aantrekken. En dadelijk zong Kromme Teut, Duits, Vlaams, Bas, Pies, toen

0: Ja, ja, Willeke en Willeke Alberti zijn ons terug voor...
1: het reisje langs de Rijn was, maar van korte duur.
0: Voilà, ik wou het juist zeggen.
1: Ik dacht het. Ik had ook wel nog verwacht dat er nog een stukje ging achterkomen, eerlijk gezegd. Maar ja, geen probleem. We gaan daar zelf een stukje aanbreien. Het is te zeggen, Carolien Verkest uit Zwevenzelen gaat daar een klein stukje aanbreien. Maar ik denk dat het wel een beetje een ander genre gaat zijn. Dat ze gaat aanbreien.
0: Ja.
1: Want zij heeft namelijk Los Indios...
0: Los Indios Tabayaras.
1: Tabayaras, ja, inderdaad. Maria Elena. En zij wil het plaatje aanvragen voor moeder Hilda en alle mensen van het rusthuis Deken Daras in Tielt. En ik zie Geert zijn een bijbel vastnemen.
0: Ja, ja, ben ik er aan het zoeken, want ik zie 2010 staan, maar dat zal waarschijnlijk niet het juiste jaartal zijn. Maar ja, ik zal het intussen tijd opzoeken.
1: Ja, wel, ondertussen kunnen we luisteren, Geert, naar...

0: Een instrumentaal liedje van Los Indios Tabayaras. Marie Elena.
1: Ja, we hebben die even gezocht.
0: Ja.
1: 1958 voilà. Heb ik gevonden.
0: Ik dacht het al dat 2010 niet het juiste jaartal was.
1: En ik denk dat het zelfs... Ik denk niet dat het dit origineel was, want ik heb ook nog ergens 1932 teruggevonden.
0: Dat kan.
1: En dat was iets met Mexico, Mexicaans. Ja. Dus ik denk dat dat nog niet het originele, of dat deze nog niet de originele was. Dus maar wel even terug in de tijd gecatapulteerd hiermee. Maar wij blijven ook een beetje dichter
0: bij
1: huis en bij deze tijd. Wij gaan namelijk naar Chancy met Samen Dansen. Hoi hoi lieve vrienden van Radio Oost-West. Terwijl wij onderweg zijn naar een optreden, eerst in Onze Lieve Vrouw Waver en vanavond in Nederland, zullen de mooiste plaatjes van de luisteraars te horen zijn in mijn favoriete programma Vraag Maar Aan. Graag had ik Samen Dansen gehoord van zangeres Chancy, die elke luisteraar en radiomaker een geweldig weekend wenst. En dit komt van Peter uit Grammenen.
2: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
3: Tinnis NV in Wingenen is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Beernemsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be.
4: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
5: De zon straalt uit je radio.

0: Sansi met Samen Dansen uit 2024 was ook nog een gast hier in Hoogweg 16.
1: Ja.
0: Waarvan het programma terug start in oktober. Met
1: ja.
0: Zanger-DJ uit The Voice Senior.
1: Ja, iets anders. Ik ga mijn best doen, man. Ja, ze maken het, niet altijd, ze maken het niet altijd gemakkelijk. Het is Marek Bednar met Idem Idem Zastas Team.
0: Ja, ja? Inderdaad.
1: Correct?
0: Klopt.
1: En het is Johan van Leidenbergen uit de Waardegem die mij deze tongtwister in de mond legt. En hij doet de groetjes aan de familie van Leidenbergen, de Meijer uit Waardegem. En ook aan alle medewerkers van Radio Oost-West. Nu ben ik wel eens benieuwd, Geert, wat dat die...
0: Ja, ja.
1: En, wat dat is.
0: Die tongtwister probeer ik je ook altijd in de mond te leggen als het Duits moet presenteren, een Duitse plaat moet presenteren.
1: Ja, veel Duits is er toch niet aan, denk ik. Hè?
0: Nee, hier is het Turks.
1: Ah, hier Turks, is ja, ik dacht het al.
2: Arrogione, oh!

0: Nee.
1: Ja, maar ik ben daar. Het is een voormalige ijshockeyer uit Slovakije.
2: Ja.
1: Het is een ijshockeyspeler en is zanger en muzikant.
2: Ja, ik ga mij aan de tekst niet wagen. Alleen die olé en die toestanden, dat gaat misschien nog net lukken, maar de rest ga ik me toch zeker niet aan wagen. Wat dat ik misschien wel zou willen proberen, of wat ik me misschien wel aan zou wagen, is een glas koele witte wijn. Wat zeg je
1: dat
2: daarvan?
1: Dat kan.
2: Alcoholvrij.
1: Ja.
2: dat is een liedje uit 2013 van David van Dijk. Mm-hmm. En het werd aangevraagd door Sonja de Schepper uit Wingenen. Want haar zus die is maandag jarig. En ze weet dat zij heel graag de liedjes van David hoort. En wij mochten eentje kiezen. En ja, Geert, omdat het natuurlijk voor aperitief tijd is.
1: Ja, het is bijna tijd om
2: de witte wijn natuurlijk wel een goede mogelijkheid of een goed idee om te draaien. Dus bij deze Rosa een hele gelukkige verjaardag toegewenst.

0: Ja, in de tussentijd is de glas witte wijn waarschijnlijk al achterover geslagen. En samen met David van Dijk.
1: Ja, Loesu.
0: Ja.
1: Speciale titel.
0: Ja, inderdaad.
1: En het is inderdaad een nieuwe hit van Marco Schuitmaker. En ik moet eerlijk toegeven, ik denk niet dat ik hem al gehoord heb. Misschien wel onbewust, dat ik niet door had dat het Marco was. Maar ik ben dus heel benieuwd. Maar het is Martin die hem eigenlijk uit Zulte die hem aanvraagt. Want zij wenst haar broer Jo de Smet een hele gelukkige verjaardag. En hij verjaart op 31 augustus, dus dat is maandag. Ook de groetjes aan mijn beste vriendin Anne Steenhout uit Gent. Aan mijn dochter Charlien, man en kindjes. Louise, Alex, Femke en Camille. En Camille mag dinsdag ook in het eerste kleuterklasje starten. Dus dat wil zeggen dat alle vier de kleinkindjes naar school gaan dinsdag.
0: Oei, is dat al zo?
1: Ja.
0: Amai.
1: Ja.
0: Dat gaat rap.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Ja, die tijd gaat heel snel natuurlijk, hè? Ze doet ook de groetjes aan haar moeder Annie Nachterhalen uit Olsene, aan verpleegster Julie van Hamme, aan Mieke en Ronnie uit Olsene, aan Kathleen en man Danny Verstraten uit Zonnebeke, Serge uit Dentergem, Ben uit Dendermonde, Frankie de Smul en kinderen. En ja, ze spreekt natuurlijk ook over Waregem-Koersen, hè, en dat ze hoopt dat het mooi weer mag zijn, of toch op zijn minst dat het niet gaat regenen, denk ik dan.
0: Voilà.
1: Hè. En ja, hoe kan het ook anders? Morgen speelt ook Zulte Waregem, morgenavond blijkbaar tegen Westerlo. En ja, ze moeten winnen, hè. Ja, dat weten we ondertussen
0: al. Ja, maar
1: ze
0: staan nog allemaal met het maximum van de punten, heb ik gezien.
1: Ik weet het niet.
0: Ja, ja, ik heb het gezien.
1: Ik moet eerlijk toegeven, ja. Ik heb maar
0: verleden
1: één ploeg.
0: Week hebben ze toch gewonnen.
1: Ik heb maar één ploeg die, ja, die bij ons gesupporterd wordt. En ik
0: als je met de vos slaapt, vangen ze vlooien natuurlijk.
1: Maar ik moet eerlijk toegeven, Geert, ik ben eigenlijk niet zo'n een hele grote voetbalfan. Dus ja, voor mij maakt het allemaal net iets minder.
0: Dat is de beste moment. Voilà.
1: Dus ik heb dan met de meeste mensen ook geen probleem.
0: Nee, je moet nog iets bekennen.
1: Ja?
0: Ja. Ik heb verleden week die nieuwe van Marco Schuitmaker tweemaal gedraaid.
1: Ah, heb je hem twee keer gedraaid?
0: Ik had de nieuwe zien staan. Ik zag, zal hem een keer draaien. En we hebben hem met het laatste uurtje ook nog een keer gedraaid. Dus daarmee.
1: Ja.
0: Ik heb het vuur aan het lont gestoken.
1: Ah, daarmee dat de mensen er zot van lopen. Het ligt aan u, Geert.
0: Ja, het ligt aan mij.
1: Het ligt aan jou.
0: En mea culpa.
1: Ja, ze doet ook nog veel groetjes aan de luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. En ze zegt, ik ben zelf een trouwe luisteraar en het is de beste zender van de streek.
0: Voilà, hier is hij met Loesu.

0: En dan gaan wij nog een uurtje verder doen, hè, Geert? Wat denk je daarvan?
1: Ik denk.
0: Zie je dan nog zitten met mij nog een uurtje?
1: Absoluut.
0: Ja? Ah, kijk, super. Top.
1: Tot straks.
0: Tot straks.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Tielt heeft afvalintercommunale IVO gevraagd om een oplossing voor problemen met containers voor groente, fruit en tuinafval. Bewoners klagen over geurhinder en onvoldoende hygiëne. De stad wil dat de afvalintercommunale onderzoekt welke maatregelen de situatie kunnen verbeteren. De Zuiderlaan in Waregem is opnieuw open voor het verkeer. De werken hebben onder meer veiligere fietspaden opgeleverd. De heraanleg gaat nu de laatste fase in. Daarbij moet de Gaverbeek zichtbaarder worden in het straatbeeld. Wie ervan droomt om zelf even de sfeer van een echte veldrit te proeven, wel, die kan op zaterdag 17 oktober terecht in Tielt, wel in Meulebeke. Want de Berencross stelt het recreatiedomein Terborgt officieel open voor sportieve recreanten. En dat met de allereerste Berencross for Fun. Deelnemers leggen individueel 2 ronden af van ongeveer 3 kilometer. De competitie staat uitsluitend open voor recreatieve fietsers. Tielt stapt voor het vierde jaar mee in het project High Five, dat leerlingen aanmoedigt om zich duurzaam naar school te verplaatsen. En dat werpt vruchten af, want sinds de start van het project stappen of fietsen 1/3 van de leerlingen structureel vaker naar school dan voordien. Wie stapt of fietst verzamelt virtuele munten die kunnen ingewisseld worden voor beloningen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Overwegend grijs en na de middag kans op regen. De temperaturen zitten rond 21 graden. Ook zondag verloopt bewolkt met af en toe lichte regen. De maxima die zitten dan rond 23 graden.
4: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
5: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Belle Perez met Honeybee.
1: Ja, ook al eventjes geleden.
0: Ja, 2000.
1: Wel, ik wou juist zeggen, dat brengt mij zo een beetje terug zo naar mijn tienerjaren eigenlijk. Dus ja, ik zit er inderdaad niet ver van met het jaar 2000. Dus, en we hebben nog eentje klaarstaan natuurlijk, want we gaan daarmee ietsjes verder in de geschiedenis, namelijk naar 69. Corrie en de Rekels met Jukebox. En dat is voor Rosa, de schepper, die jarig is. En die groetjes die komen van haar broer Freddy en schoonzus Rita. Een hele dikke proficiat van hen.

0: Corinne Rekels met Jukebox. Heb jij dat nog gezien, een Jukebox? Ja, toch?
1: Ja, ik ken dat wel, hè, Geert.
0: Ja, maar de Jukebox met plaatjes of met cd's al?
1: Ik denk dat dat nog met plaatjes gaat zijn, dat ik ze nog gezien heb. Ja, ja, zo echt heel, heel oud. Ja, ik denk dat dat nog met plaatjes gaat zijn, dat ik het nog gaan gezien heb. Dus ja.
0: Ja, het is 45 ture plaatjes, hè.
1: Ja. Ja.
0: Vinyl.
1: Wel, met dat we nu toch een beetje terug in de tijd gaan. Ik kreeg daar juist telefoon van Kathleen uit Waregem. En zij vroeg een plaatje van Wiltura en dat mocht al een ouder plaatje zijn. Dus we hebben gekozen voor eentje uit 74, dus we hopen dat dat oud genoeg gaat zijn. Ja, dus ik vroeg haar, ja, heb je een speciale voorkeur voor iets? Ze zegt, nee, verras mij maar. Het is voor mij dan ook leuk dat ik niet weet welk liedje dat er komt.
0: Ja. Ze doet de groetjes. Heb je de titel eigenlijk al gezegd?
1: Nee, ik heb hem nog niet gezegd. Nee. Ik ben een beetje de spanning aan het opbouwen.
0: We gaan haar laten raden.
1: Ja, ik denk dat ze het wel gaat weten.
0: Ja.
1: Ze doet de groetjes aan haar man Danny Verstraten, aan Martin de Smet uit Zulte, aan alle mensen die nooit een plaatje krijgen en alle luisteraars en medewerkers van Oost-West. Wel, en ik ga nu een keer iets doen wat we normaal gezien niet doen. Ik ga het een keer niet zeggen wat dat de titel is, maar ik denk inderdaad wel dat ze het gaat kennen.
0: Ja.
2: De zon straalt uit je radio. Radio Oost-West.
3: Wat jammer van die laatste avond. Dat ik die ruzie heb gestart.

0: En heeft een paar keer de titel zelf gezegd. Nu sta ik daar van Wiltura uit 1974. Ik denk wel dat ze het raden heeft.
1: Ja, sometimes all I need is the air that I breathe. Dat was het, hè?
0: Ja, sometimes all I need
1: sometimes. Plaatje dat door Dirk en Marleen uit Wingene wordt aangevraagd, speciaal voor de verjaardag van Rosa de Schepper. En heel veel groetjes en een dikke proficiat van hen.

0: En we bleven in het jaar 1974 zoals Vultura, de Hollies, met The Year That I Breathe.
1: Ja, we gaan een ander jaar tegemoet en ook een andere taal. Hè. Geert, wat denk je daarvan?
0: Ja,
1: een beetje Frans?
0: Ja.
1: Is dat uw tweede moedertaal?
0: Nee.
1: Ik denk bij veel mensen dat...
0: Soms een keer moeilijk is. Hè.
1: niet de leukste taal is om te spreken. Maar het is niet zo moeilijk. Als je la-la-la-la-la-la... Als je ergens iets in die trend kunt zingen, is het oké.
0: Okay.
1: Ja, dat blijft hetzelfde. Pour un flirt van Michel Delpech voor Bruno, voor Radio Oost-West. Zowel de medewerkers als de luisteraars. Als voor ons twee, Geert.
0: Dank je wel.
1: Als voor alle zieke mensen en Steven. En dat komt van Anneke uit Wielsbeke.
0: Not it.
2: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
5: En het westen van Oost-Vlaanderen.
4: Radio Oost-West. Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radiooostwest.be.
5: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Altijd weer de mooiste muziek

0: Ja.
1: Dat stopte abrupt.
0: Ja.
1: Mooi was die tijd van Corrie Konings. En dat is Marina en Pierre uit Aardrijken die dat plaatje aanvragen. Speciaal voor Rosa de Schepper die volgende week maandag jarig is. Een grote dikke proficiat Rosa en nog heel veel jaren toegewenst van Marina en Pierre.
2: Radio Oost-West.
3: 24 uur per dag zijn we bij jou.
2: Gewoon gezellig.

0: was die tijd van Corrie Konings.
1: Ja, en weet je wat daar ook mooi is?
0: Ja?
1: Of, ja, mooi, ja. Als je zo een liedje hoort en dat maakt je instant happy.
0: Ja.
1: Dat je zo echt zegt van, ja, daar word ik nu echt een keer vrolijk van. En zelfs als je
0: het.
1: Zo... En ja, ik heb dat zo een beetje met het volgende liedje.
0: Ja.
1: Ik vind dat zo'n liedje, als je dat hoort, dan heb ik zoiets van, ah ja.
0: Ja.
1: Ja, leuk. Tof, tof Juist. Melodietje, dat blijft hangen. Ik kende het niet. Het is mijn collega die net voor de zomer daarmee afgekomen is. Die zei van, ah ja, je moet daar een keer naar luisteren. Dat is echt de max. En het blijft gewoon in uw hoofd zitten. En wij gaan daar vandaag ook mee in ons hoofd zitten, dankzij Ronnie uit Olsene. En ik ben de spanning terug een beetje aan het opbouwen.
0: Ja.
1: Want veel mensen vragen zich af, ja, en wie is het dan? Wie is het dan?
0: Ja,
1: of wat
0: is het dan?
1: Ja,
0: ja, maar ik weet het.
1: Het komt.
0: Maar ja.
1: Het komt. Wij gaan eerst Jo de Smet een hele gelukkige verjaardag wensen van Ronnie. Want hij, Jo is namelijk jarig op maandag 31 augustus. Hij doet ook de groetjes aan diens vrouw Evelien en dochters Tessa en Lotte. Hij doet ook de groetjes aan Charlene en man en kindjes. Aan oma Annie Nachterhalen. Aan Martin de Smet uit Zulte. En natuurlijk ook hij gaat... morgen gaan supporteren voor Zulte Waregem natuurlijk, hè, dat weten we. Hij doet ook de groetjes aan Mieke uit Olsen, Ben uit Dendermonde, Serge uit Dentergem, aan Steenhout uit Gent en alle mensen die hij vergeten is. Ook aan de luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West en verpleegster Julie van Hamme. En hij schrijft erbij dat Radio Oost-West de beste zender van de streek is. Dat is wel een mooi compliment dat wij krijgen.
0: Ja, dat is inderdaad een mooi compliment.
1: Wel, en hij maakt de mooie muziek tussen 10 en 1 komt van jullie. En nu...
0: En een van de luisteraars zelfs.
1: Ja, ja. Van jullie, de luisteraars.
0: Ik dacht dat hij zei van ons.
1: Ah nee. Als ik zei van ons, ja, dan bedoelde ik eigenlijk wel van de luisteraars.
0: Van de luisteraars.
1: Ja, dan was het een verspreking van mij. Dus ik zou zeggen, we gaan luisteren naar... En ja, iedereen gaat het denk ik ondertussen wel al een beetje kennen, hè. Cheerio van Justin de Wild.

0: blijft inderdaad hangen, Cirio, Justin de Wild, en we gaan naar...
1: Ik denk dat als er iemand thuis aan het luisteren is, dat hij waarschijnlijk een grote smile op zijn gezicht gaat hebben.
0: Ja, denk je?
1: Ja. Aangezien dat we vorige week niet thuis waren en op een trouwfeest zaten, werd dat ook gedraaid. En dat is zo een van de liedjes. Ja, je gaat me niet veel zien dansen of zingen of iets doen, maar ja dat is zo toch eentje, ja.
0: Voilà.
1: Zo, ja, eentje dat mij dus er toch zo net over kreeg. Deze.
0: En van,
1: dus,
0: van de Nederlander Cirio, Justin de Wild, gaan we over naar de Oost-Roosbeekse parel.
1: Ja, naar Suzy Marel, Hou mij warm vannacht. En dat is een verzoekje van Patrick uit Machelen aan de Leien bij Zulte. En het is een verzoekje voor Jacqueline, die gisteren jarig was.

0: Ja, heel mooi nummer van Suzy Mareau.
1: Dat denk ik eerder voor de winter als ze koud heeft.
0: Ja, voilà.
1: Met die 30 graden denk ik niet dat dat nodig was.
0: Dat was nog eventjes Luc Steno, die probeerde iets te vertellen.
1: Te komen.
0: Ja. Dan gaan de lichten aan.
1: Ja, nee. We gaan niet naar Luc Steno, we gaan naar Frans Bauer. Wat moet ik toch zonder jou? Is een verzoekje van Francis uit Zulten. En hij vraagt het plaatje aan voor zichzelf en ook voor Jo en Cindy. En hij schrijft erbij, wat moet ik toch zonder Radio Oost-West? Mooiste muziek. En hij gaat naar Waregem Koersen. Hij gaat naar de mooie hoeden gaan kijken, Geert. Ja. Is dat iets wat dat ook voor jou van toepassing
0: nee.
1: is? Hoedenspot?
0: Het is wel de noot die het doet.
1: Ja, het schijnt. Dat schijnt. Ja, dus voor de speciale dingen moet je daar wel zijn. Ja. Waregem Koers is wel de place to be voor de specialekes.
0: Dus Willy Lustenauer, een Vlaamse, West-Vlaamse komiek, de Brusselse komiek, heeft er een liedje over gemaakt. Hè? Het is de noot die het doet. Maak van een dopper een bankier. En een heren van een boer.
1: Tuurlijk. Ja. Het is inderdaad wat je ervan maakt, inderdaad. Hij doet ook nog de groetjes aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. Dus, wat moet ik toch zonder jou, Geert?

0: Ja, hij begint. In plaats van te eindigen, hij begint hij gewoon, Frans Bauer.
1: Maar
0: nee,
1: we gaan nog even verder. We hebben hier nog een paar verzoekjes liggen die nog zeker moeten gedraaid worden, Geert.
0: Ja.
1: Eén daarvan is van Mikey. En ik zie hier Cullen Vance staan.
0: Ja.
1: Maar de titel,
0: is,
1: Geert, ga je even moeten lappen.
0: Ja, dat is Cullen Vance.
1: Ja.
0: En is de titel. En in als zich.
1: Ah ja, toch.
0: En in zich, weet je wat dat is?
1: Nee.
0: Dat is zoals lies, het smetje. Dat is een dich.
1: Ah.
0: Snap je?
1: Ah, oké. Okay. Ja.
0: Dat is een dich.
1: Ah, oké. Okay.
0: Die dans noemen dich.
1: Ah, oké. Okay. Kijk, ik leer altijd bij. Dat is het voordeel van met zo'n ervaren muziekkenner te zitten.
0: Ja,
1: hè?
0: Het is ook geweest. En ja.
1: Mikey vraagt dit plaatje aan en hij doet de groetjes aan iedereen die hij kent. En ja... Passie, ja, hij heeft maar één passie, hè, Mikey, en dat is muziek natuurlijk. Hè. En hij zorgt er dan ook af en toe voor dat wij een keer iets anders tegenkomen, waaronder deze Cullen Vance en Jiggy, dat we dan gaan doen.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
4: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van De Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar. Kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
5: Bezoek onze website
6: www.radioostwest.be.

0: We zijn weer al gepakt op snelheid.
1: Er gebeurt wel veel vandaag.
0: Ja. Het zijn korte liedjes vandaag.
1: Ja, maar ja, wel veel. We hebben veel verzoekjes. We hebben hier nog twee verzoekjes klaar liggen. En het volgende verzoekje, ja, ik denk dat iedereen wel al zit te denken van waar blijft die, waar blijft die? Want ja iedereen,
0: komt eraan,
1: iedereen weet dat die elke week wel door iemand aangevraagd wordt. Ja. En dan heb ik het natuurlijk over onze Marco Schuitmaker met Engelbewaarder. En ik heb daar twee verzoekjes bij namelijk. Want ik heb eentje van Anne uit Gent. En zij doet heel veel groetjes aan haar vriendin Martine de Smet uit Zulte. Aan ganse bende. En ze zegt, ik hoop dat het goed weer gaat zijn met Waregem koersen. En ook de groetjes aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. Dat is het één. Oh, en ik mag ook Cindy en Jo blijkbaar niet vergeten. En het volgende verzoekje heb ik daar juist telefonisch doorgekregen van Frida van Biesbroek uit Waregem. En zij wenst een gelukkige verjaardag aan Norbert van Haver en zijn vrouw. Want zijn vrouw was 1 augustus jarig en Norbert nu ergens, als ik mij goed begrepen heb. En dat komt van de familie van Haver van Biesbroek. En ja, Engelbewaarder, die mag zeker niet ontbreken.
0: Nee,
1: hè, nu bij
0: niet.
1: Ons. Dat is elke zaterdag wel dat die passeert bij ons.
0: Ja, inderdaad.

0: Daar was hij dan.
1: En ik wil toch nog heel even gebruik maken, want onze tijd zit er hier bijna op. We hebben niet zoveel tijd meer. Ja, ik weet het. Het gaat snel vooruit, Geert.
0: De tijd vliegt.
1: Ja, maar ik wil toch nog heel even reclame maken voor 26 september. Want dan kan je naar de Wissel in Zwevenzeelen naar Trivocci komen kijken. Echt de moeite waard om een keer langs te komen. Het is een ticketkost voor een volwassene, €15. Wij doen dit in samenwerking met de gemeente Wingenen. Trivocci bestaat uit Michael Lanzo, uit Sven de Gent, of Liam Sky, zoals dat hij momenteel als artiest door het leven gaat, en Jan Wuitens. Ik kan niet meer benadrukken, het is echt de moeite om te komen kijken.
0: Ja, inderdaad. En zoals je zei, in samenwerking met Radio Oost-West, de gemeente Wingenen.
1: Ja, tickets via de gemeente of via Jan, onze collega. Ja. Of via onze website www.radiooostwest.be. Ook altijd mogelijk om via die weg de tickets te bekomen. Ja. Dan hadden we nog Wiltura klaarstaan, dacht ik.
0: Ja, Donna Carmela.
1: Donna Carmela González. Ja, een plaatje aangevraagd door Bruno uit Wilsbeke. Voor zijn vrouw Anne, voor alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. Voor alle zieke mensen die er zijn. En daar gaan we nu naar luisteren.
0: Donna Carmela González.

0: En we gaan er rap een eentje aan breien van ons Maarten staat hier al te popelen om van start te gaan met Ziezo zaterdag straks. En we gaan nog een laatste liedje draaien. Onze begintune. En dat is van André Vasseur.
1: Ja, dat is Anne Deense die het verzoekjes, ja, een beginliedje van de verzoekjes nog eens wou horen.
0: Big Fat Spiritual. Hier is hij. Tot volgende week met Cindy en Jan.
1: Dag.

0: producten onderzoekt of de Nederlandse massadonor, die meer dan 100 kinderen zou verwekt hebben, ook in ons land actief was. Verschillende media melden dat de donor ook bij ons 6 Belgische gezinnen zou hebben waar kinderen van hem zijn. Het FAGG wil bijvoorbeeld meer informatie over de identiteit van de donor. De temperatuur in de Vlaamse waterlopen is gestegen tot een recordhoogte. Op sommige plekken tot meer dan 25 graden, blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Gazet van Antwerpen schrijft daarover: de hoge temperaturen hebben een ecologische impact, onder meer over vissterfte, maar het zorgt ook voor economische gevolgen bij bedrijven die koelwater lozen, zo zeggen hydrologen. Volgens die mensen kan men meer inzetten op het vasthouden van grondwater en dat zou dan een oplossing kunnen zijn. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht 27 mensen omgekomen bij een Russische droneaanval, melden lokale autoriteiten. Er raakten ook 42 mensen gewond. Door de aanval was er een explosie en brak er brand uit in een magazijn. Het vuur verspreidde zich naar huizen in de buurt en werden ook 380 mensen geëvacueerd. De Spaanse overheid heeft de Europese grenswacht Frontex om hulp gevraagd bij de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied op het Afrikaanse continent, waar vorige maand tienduizenden migranten Europa probeerden binnen te geraken. Spanje wil 10 extra medewerkers om te helpen bij de registratie en de eerste controle. Volgens de regering zitten er nog 3500 migranten daar. In IJsland is nu officieel het referendum van start. De IJslanders nemen de stemming over de vraag of hun land mag onderhandelen met de Europese Unie over toetreding. De regering wil dat, maar er is veel tegenkanting van de bevolking. Als de onderhandelingen mogen opstarten, komt er na die onderhandelingen nog een tweede referendum over de effectieve toetreding. De stemlokalen zijn open tot middernacht. Radio Eerst opklaringen, later deze namiddag regen vanaf de kust. Vanavond kans op onweer, maxima 23 graden. Morgen nog wat regen en wolken, maar ook opklaringen, opnieuw 23 graden. Volgende week wisselvallig en temperaturen tot 21 graden.
1: Radio Oost-West.
2: Ziezo zaterdag.
3: De koffie die geurt zalig en vraag maar aan, zit erop. Goedemiddag en welkom in deze nieuwe aflevering van Ziezo zaterdag hier bij Radio Oost-West.

Olivia Dean, Man I Need als opener bij deze nieuwe aflevering van Ziezo Zaterdag. Het is koffie met iets extra's in. Zo hebben we het graag op zaterdag namiddag. Dankjewel Geert, ook dankjewel aan Cindy voor die afgelopen twee uurtjes. Vraag maar aan hier bij Radio Oost-West. En nu heb ik nieuws uit de showbizwereld meegebracht. Onder andere over Céline Dion, ook over Stef Bos, Dolly Parton. Natuurlijk, over haar moeten we het zeker hebben. Madonna ook, Freddie Mercury. Het is te zeggen over de piano van Freddie Mercury. Als je er eentje wil, kun je er eentje krijgen. En ook over Natasha Bedingfield. En uiteraard ook fijne muziek nu van Dead or Alive, You Spin Me Right Round.

Jean Blommaert en Zoé Lieve, tranen van goud en helemaal geen tranen in Parijs, want daar is Céline Dion gearriveerd. Dat was gisteren zo rond de klok van 1 uur. Is ze geland met een privéjet op Le Bourget. Zometeen vertel ik er meer over. Dit is ze alvast met That's the way it is.

Céline Dion, That's the Way It Is. En inderdaad, That's the Way It Is. Ze is gearriveerd in Parijs, waar ze de komende tijd 16 keer zal optreden. De Canadese maakt haar verblijf in de Franse hoofdstad trouwens zo aangenaam mogelijk. Hoe zou het zelf doen? Ze verblijft in een luxe hotel op de Avenue Hoche. En daar stond een massa fans, de Canadese, op te wachten. Hoe kan het ook anders? Het vijfsterren hotel is een van de duurste in Frankrijk. Voor een nachtje betaal je gemiddeld €1.200. En daar verblijft ze nu tot eind oktober. Dat wordt toch best wel een duur grapje daar in dat hotel Royal Monceau, zo heet het, op de Avenue Hoche. Tickets voor de concerten van Céline Dion in Parijs die starten op 12 september. Je bent te laat, je mag het vergeten. Die zijn uiteraard allemaal uitverkocht. Céline Dion in Parijs dus. Dit is nu Spanja uit 1987. Ivana Spanja, zo heet ze met Call Me. Goedemiddag.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
1: Ziezo zaterdag.

Bruno Mars was dat met On My Soul. Zometeen komt Stef Bos eraan hier bij Radio Oost-West. Maar nu terug naar 1989 met deze van Samantha Fox. I Only Want To Be With You.

Eind dit jaar komt het 12e seizoen van Het Huis op VRT1. En presentator Erik Goens die onthulde donderdag dat muzikant en componist Stef Bos de 100ste aflevering zal kleuren. En dit was hem nog eens met Wat een Wonder uit 1991. En ja, hoe die aflevering er dan meteen of liever zal uitzien met Stef Bos in Het Huis. Wel, Goens, die momenteel met 6 programma's bezig is, die liet de woorden boomhut en vleugelpiano vallen. Dus het wordt dus ook wel een muzikale aflevering, die aflevering van Het Huis met Stef Bos. Maar op het resultaat is het nog eventjes wachten, want de uitzenddatum die is nog niet gecommuniceerd. Dit is nu Rod Stewart op radio met This Old Heart of Mine.

Heerlijke muziek op je radio op zaterdagnamiddag hier bij Radio Oost-West in Ziezo Zaterdag. Adele was dat met Water Under the Bridge. Ik heb het in dit uurtje van Ziezo Zaterdag uiteraard nog over het overlijden van Dolly Parton. Maar eerst nog deze van Maxime en Babette.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september. Verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 1777 20.
3: 0468 1777 20. Ziezo Zaterdag.

is uit 2006 en deze La Camisa Nera. En ik zei het al, we moeten het hebben over Dolly Parton, de countryzangeres. Is woensdag op 80-jarige leeftijd overleden en dat na een korte strijd tegen kanker. Dolly Parton was al langere tijd ziek. Ze had eerder al een concertreeks voor september in Las Vegas afgezegd omwille van gezondheidsredenen. In de jaren 60 brak ze door, of bracht ze al verschillende countryliedjes uit. Maar haar grote doorbraak, volgde in 1974 met de nummer 1 hit Jolene. En andere internationale successen boekte ze dan met nummers als I Will Always Love You, 9 to 5. En het door de Bee Gees geschreven Islands in the Stream, dat ze opnam als duet met countryzanger Kenny Rogers. Waarvan ze, of liever in totaal liever, verkocht ze uiteindelijk meer dan 100 miljoen platen. En dit is dat duet met Kenny Rogers uit de jaren 80 hier van Dolly Parton. Islands in the Stream.

En Last Summer uit 1981. En zo kom ik aan het einde van dit eerste uurtje van Ziezo Zaterdag hier bij Radio Oost-West. Op deze laatste zaterdag van augustus. Maar uiteraard komt er nog een tweede portie Ziezo Zaterdag. Jouw richting uit zometeen na het nieuws van 2 uur is dat. Ik blijf nog bij jullie tot 3 uur deze namiddag. Tot aan de klok van 2 uur hoor je nu The Waterboys uit 1986 met deze The Hole of the Moon. Heel graag tot zometeen. We'll be right back.

0: stelt het recreatiedomein Terborgt officieel open voor sportieve recreanten. En dat met de allereerste Berencross for Fun. Deelnemers leggen individueel 2 ronden af van ongeveer 3 kilometer. De competitie staat uitsluitend open voor recreatieve fietsers. Tielt stapt voor het 4e jaar mee in het project High Five, dat leerlingen aanmoedigt om zich duurzaam naar school te verplaatsen. En dat werpt vruchten af, want sinds de start van het project stappen of fietsen 1/3 van de leerlingen structureel vaker naar school dan voordien. Wie stapt of fietst verzamelt virtuele munten die kunnen ingewisseld worden voor beloningen. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Vanmiddag vanaf het westen bewolking met buien. Vanavond stijgt de kans op onweer bij maxima tot 23 graden. Morgen wisselen regen, wolken en opklaringen af, opnieuw 23 graden. Volgende week start wisselvalliger en het wordt ook een stuk frisser.
4: Dit is Radio Oost-West.
5: De zonnigste muziek.
6: Hele goedemiddag en welkom in dit tweede uurtje van Ziezo Zaterdag.

0: could ever say.
1: Een eerste portie Ziezo Zaterdag hebben we al achter de kiezen. Dat was tussen 1 en 2 hier bij Radio Oost-West. En nu is het tijd voor die tweede portie. We starten met Olivia Rodrigo en Stupid Song. En in dit tweede uurtje van Ziezo Zaterdag heb ik nog nieuwtjes uit de showbizwereld over Madonna. Ze vierde haar 8.

60ste verjaardag afgelopen week. Ook nog eentje over Freddie Mercury en nog eentje over Natasha Bedingfield. Zij stond afgelopen zaterdag op Pukkelpop. En uiteraard ook heel wat fijne muziek van andere artiesten in dit uurtje. Zie zo zaterdag tot aan de klok van 3 uur hier bij Radio Oost-West. Muziek onder andere van Axel Red, Earth, Wind and Fire. En nu van Tears for Fears en Everybody Wants to Rule the World. Goedemiddag.

Beautiful Stranger. En Madonna die vierde afgelopen week haar 68ste verjaardag. Dat deed ze op een Grieks eiland. Maar die verjaardag heeft dan ook meteen, en een beetje onverwacht wel, de Griekse politiek bereikt. Een vermeend verzoek aan dorpsbewoners om hun ramen gesloten te houden. Het leidde in het parlement tot een felle woordenstrijd over privacy, toerisme en de houding tegenover beroemdheden. Madonna zelf deelde op Instagram opgewekte beelden van het feest. Eten, bidden, liefhebben, drinken, dansen, borden breken en katten voeren. Zo schreef ze bij de foto's. Earth, Wind & Fire nu en Boogie Wonderland.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Jouw regio.
0: Jouw muziek.
1: Dit is Radio Oost-West.
3: Ik luister regionaal.
4: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dicht geslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Ramses Shaffi, zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. En vandaag zou Ramses Shaffi jarig zijn. De Nederlandse zanger die in de jaren 60 vooral furoren maakte met Sammy, we zullen doorgaan, Pastorale. En dus zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Overleed in 2009 op zijn 76ste. Zometeen heb ik het over de piano van Freddie Mercury. Maar nu eerst Marcia Hines. En Your Love Still Brings Me to My Knees.

Queen and Crazy Little Thing Called Love. En muziekliefhebbers die kunnen binnenkort bieden op een piano, microfoon en handgeschreven songteksten liever van Freddie Mercury. Veilinghuis Propstow verwacht dat de stukken op 1 en 2 oktober samen enkele honderdduizenden Britse ponds zullen opbrengen. Wat de piano betreft, Mercury componeerde er solonummers en hits van Queen op, waaronder deze Crazy Little Thing Called Love. Maar ook Leonard Cohen, Led Zeppelin, Donna Summer en de Rolling Stones die speelden op het instrument. En de geschatte waarde ervan bedraagt zo'n 200.000 à 400.000 pond. Omgerekend is dat zo'n 234 tot 467.000 euro. Harry Styles nu en American Girls.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Veel mooie muziek.

Jonas Blue en Malef en Edge of Desire. Daarvoor nog Fleetwood Mac met Little Lies en The American Girls van Harry Styles. En ja, dit was echt wel een topper op Pukkelpop afgelopen weekend. Ik heb het over Natasha Bedingfield en deze Unwritten.

Natasha Bedingfield en Unwritten. En ik zei het vorige week al, dat ze dit nummer zou zingen op de wei van Pukkelpop bij Hasselt. En dat was meteen ook een schot in de roos. Ook al is het nummer dan al 22 jaar oud. Maar dankzij TikTok en een film waarin het nummer voorkomt, is het helemaal terug van weg geweest. Het was oorspronkelijk bedoeld als een gewoon verjaardagscadeautje voor de 14e verjaardag van de broer van de zangeres. Omdat ze aan de andere kant van de wereld zat, kon ze niet naar zijn feestje gaan. Dus besloot Bedingfield maar een liedje te schrijven. En wat begon als een klein gedichtje dat ze gauw wegmoffelde in haar broekzak, werd een tekst voor een puber of over een puber die angstig naar zijn toekomst kijkt. En die boodschap die slaat vandaag dus nog steeds aan. Natasha Bedingfield en Unwritten was dat. En dit zijn nu Les Humphreys Singers met To My Father's House.

Philip Bailey hoorde je nog met Show You The Way To Love uit 1983. En daarvoor nog Les Humphries Singers en To My Father's House. Een plaatje uit 1970 was dat alweer. En zo kom ik aan het einde van deze aflevering van Ziezo Zaterdag vandaag. Op deze laatste zaterdag van augustus. Het schooljaar, de schooljaar start liever, die nadert met rassen schreden. En ik ben er uiteraard heel graag volgende week weer bij. Op de eerste zaterdag van september. Voor een nieuwe aflevering van Ziezo Zaterdag. Hier op Radio Oost-West tussen 1 en 3. Geniet nog van de vele muziek. Mooie muziek hier bij Radio Oost-West. En heel graag tot volgende week. Dag.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Alfred.
1: In Peer Limburg loopt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang, bevestigt de burgemeester. Begin deze maand kwam er een melding over binnen. Het gaat over een opvang van kinderen tussen 3 en 12. De kinderopvang blijft intussen wel open. Premier De Wever gaat volgende week naar India. Het is de eerste Belgische premier die het land bezoekt in 20 jaar. Na Guy Verhofstadt in 2006. De Wever hoopt economische deals te sluiten, onder meer voor de diamantsector en de chemische industrie. Donderdag zit hij ook samen met de Indiase premier Modi. Zeker nu de banden met de VS niet meer betrouwbaar zijn, kan India een interessante handelspartner worden. Sportformule 1. De huidige wereldkampioen Lando Norris blijft nog minstens tot 2030 bij zijn team McLaren. De Brit heeft een contract getekend met de mogelijkheid tot verlenging. Norris is 26 en

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info at radiooostwest.be.
4: Radio Oost-West.
5: Ik stond op met een hongerke na een nachtje uitzonderlijk goed maffen. Waar mijn Adonis lijf trakteren op een portie schadelijke spijzen. Ik zag het is pas 7 uur en ik mag pas eten na de noon. Welke grapjurk had me nu weer geïnspireerd om een intermittent fasting te doen? De slaap zit nog in mijn lichaam. Op zoek naar de kick neem ik koude douchen. Blijkbaar is de frost gezond, dat kwam van een of andere podcastguru. Nu stond ik voor de deur, klaar voor de dag. Ik heb honger en koud. Ga blootvoets naar het werk, ook al is min 5. Moet aarde met de aarde. Heb ik ongelijk? Wat moet een mens ervan vinden? Wel kouder best vasthouden. Op Insta elke dag aan de doctrine. Misschien moet ik even op pauze. Even op pauze. Even op pauze. Even op pauze. Even op pauze. Even op pauze. Bon. Misschien is vast niks voor mij en moet ik op zoek naar een ander plan. Waarom niet gewoon normaal doen, denkt dan ben ik ziek of zo. Maar misschien dat alles nog beter kan. En ik zit nog altijd met een hongerke. Kan een dieet het maken? Van vegetarisch naar veganistisch naar blozende kaken in de rij bij de slager. Of wat denkt u van een mediterrane? Tomaatje, olijfolie, zonnestralen. Vet of koolhydraat, arm weet nog altijd niet wat ik best van mijn bord weg kan laten. Keto. Zolang ik maar eet toch, zoals gezegd, honger en dorst, paleo, paleo. Ik ben die nolbewoner die niet weet hoe spreekt het uit. Glutenvrij, kan er nog wel bij. Ik ben voor veel meer intolerant, TikTok, elke dag aan de dogma. Hé, hey, misschien moet ik even op pauze, even op pauze, even op pauze. Even op pauze. Even op pauze. Even op pauze. Yeah, let's go.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Tielt heeft afvalintercommunale IVO gevraagd om een oplossing voor problemen met containers voor groente, fruit en tuinafval. Bewoners klagen over geurhinder en onvoldoende hygiëne. De stad wil dat de afvalintercommunale onderzoekt welke maatregelen de situatie kunnen verbeteren. De Zuiderlaan in Waregem is opnieuw open voor het verkeer. De werken hebben onder meer veiligere fietspaden opgeleverd. De heraanleg gaat nu de laatste fase in. Daarbij moet de Gaverbeek zichtbaarder worden in het straatbeeld. Wie ervan droomt om zelf even de sfeer van een echte veldrit te proeven, wel, die kan op zaterdag 17 oktober terecht in Tielt, wel in Meulebeke. Want de Berencross stelt het recreatiedomein Terborgt officieel open voor sportieve recreanten. En dat met de allereerste Berencross for Fun. Deelnemers leggen individueel 2 ronden af van ongeveer 3 kilometer. De competitie staat uitsluitend open voor recreatieve fietsers. Tielt stapt voor het 4e jaar mee in het project High Five, dat leerlingen aanmoedigt om zich duurzaam naar school te verplaatsen. En dat werpt vruchten af, want sinds de start van het project stappen of fietsen 1/3 van de leerlingen structureel vaker naar school dan voordien. Wie stapt of fietst, verzamelt virtuele munten die kunnen ingewisseld worden voor beloningen. En tot zover.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: De zonnigste.

0: Radio Oost-West.
1: De gezelligste in de regio.
0: En zomerse geluiden.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Imotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt.

in je bed. Maar meestal is het surrogaat, gespeelde vriendelijkheid. Ze gaan nog snel vandoor bij narigheid.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Duizenden Nooren zijn voor het Koninklijk Paleis in Oslo bijeengekomen om afscheid te nemen van koning Harald, die gisteren op 89-jarige leeftijd overleed. De koning ligt erop gebaard. In het hele land hangen de vlaggen half stok. Vanavond spreekt troonsopvolger Haakon het volk toe. Noord-Ierland en de Ierse Republiek zullen uiteraard ooit herenigd worden, zegt de Britse oud-premier Gordon Brown in een interview met de krant The Guardian. Opmerkelijk, want dat houdt in dat Noord-Ierland onafhankelijk zou worden van het Verenigd Koninkrijk. De huidige Britse eerste minister Andy Burnham ziet er echter geen brood in, zo heeft hij te kennen gegeven. De dodentol na de Russische droneaanval van afgelopen nacht in de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 37, melden de lokale autoriteiten. Eerder hadden ze het over 27 doden. Bij de aanval sloeg een drone in op een magazijn waar munitie opgeslagen ligt. Dat veroorzaakte een zware brand en meerdere ontploffingen. Een Amerikaanse militaire rechter heeft de bekentenissen van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Sheikh Mohammed zou het brein zijn achter de aanslagen van 9/11 2001, waarbij bijna 3000 doden vielen. Volgens Amerikaanse media bekende hij alles nadat hij 183 keer gefolterd werd in de beruchte gevangenis van Guantanamo. Eerder deze week besliste het militaire rechter al dat het proces tegen Sheikh Mohammed in juni 2028 zal starten of herstarten. Het blijft bewolkt met buien. Mogelijk onweer vanavond nog, maxima 23 graden. Morgen regen, maar ook opklaringen 22 graden. De week die komt, de eerste schoolweek zeg maar, die dient zich wisselvallig aan.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oosterozenbeke. Ook open op zondag.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
4: Ik luister regionaal.
3: Gewoon gezellig.

0: zomerse muziek. Radio Oost-West. Verfrissend lekker.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
4: Tinnis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingene. Info op www.nvtinnis.be. Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radiooostwest.be. Radio Oost-West. Gewoon gezellig.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Tielt heeft afvalintercommunale IVO gevraagd om een oplossing voor problemen met containers voor groente, fruit en tuinafval. Bewoners klagen over geurhinder en onvoldoende hygiëne. De stad wil dat de afvalintercommunale onderzoekt welke maatregelen de situatie kunnen verbeteren. De Zuiderlaan in Waregem is opnieuw open voor het verkeer. De werken hebben onder meer veiligere fietspaden opgeleverd. De heraanleg gaat nu de laatste fase in. Daarbij moet de Gaverbeek zichtbaarder worden in het straatbeeld. Wie ervan droomt om zelf even de sfeer van een echte veldrit te proeven, wel, die kan op zaterdag 17 oktober terecht in Tielt, wel in Meulebeke. Want de Berencross stelt het recreatiedomein Terborgt officieel open voor sportieve recreanten. En dat met de allereerste Berencross for Fun. Deelnemers leggen individueel 2 ronden af van ongeveer 3 kilometer. De competitie staat uitsluitend open voor recreatieve fietsers. Tielt stapt voor het 4e jaar mee in het project High Five, dat leerlingen aanmoedigt om zich duurzaam naar school te verplaatsen. En dat werpt vruchten af, want sinds de start van het project stappen of fietsen 1/3 van de leerlingen structureel vaker naar school dan voordien. Wie stapt of fietst, verzamelt virtuele munten die kunnen ingewisseld worden voor beloningen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West, meer bericht. Vanaf de vannacht buien, mogelijk nog een onweer. Minima 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 22 graden. Maandag kans op onweer, een graad of 20. En dinsdag, de eerste schooldag, verloopt de wisselend bewolkt, maar droog bij opnieuw 20 graden.
5: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van De Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar. Kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 177720.
2: 0468 177720.

0: nieuws.
1: Drama voor Tadej Pogačar. Hij heeft opgegeven in de ronde van Spanje nadat hij zwaar viel in de achtste rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Het zag er niet leuk en tof uit. Het is ook nog maar de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Mogelijk viel Pogačar door een steen op de weg. Wout van Aert reed op het moment van de valpartij in zijn buurt, maar is ook niet helemaal zeker wat er gebeurde. Ook in de eindsprint van de rit was er een valpartij. De Fransman Brian Coquart bleef recht en won voor de Deen Mats Pedersen en onze landgenoot Jordi Meus. De Spanjaard Enrique Mas is door het uitvallen van Pogačar de nieuwe leider in de Vuelta. In het noorden van Italië zijn 43 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Vier van hen liggen in het ziekenhuis, dat melden Italiaanse media. De regio daar wordt geteisterd door stormweer en zelfs een tornado. Tientallen huizen en gebouwen zijn beschadigd en heel wat mensen zijn dakloos. In het voetbal hebben La Louvière en KV Mechelen ook hun vierde wedstrijd van de nieuwe competitie niet kunnen winnen. De twee speelden 2-2 gelijk. La Louvière pakt wel zijn eerste punt. Mechelen zijn tweede. Vanavond en vannacht buien, mogelijk met onweer. Minima 17 graden. Ook morgen buien, maar opklaringen zijn mogelijk bij 22 graden. Maandag kans op onweer en zo'n 20 graden. Dinsdag, de eerste schooldag, verloopt wisselend bewolkt en meestal droog bij opnieuw 20 graden.
2: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Amotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Altijd weer de mooiste muziek.

0: avond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Tielt heeft afvalintercommunale IVO gevraagd om een oplossing voor problemen met containers voor groente, fruit en tuinafval. Bewoners klagen over geurhinder en onvoldoende hygiëne. De stad wil dat de afvalintercommunale onderzoekt welke maatregelen de situatie kunnen verbeteren. De Zuiderlaan in Waregem is opnieuw open voor het verkeer. De werken hebben onder meer veiligere fietspaden opgeleverd. De heraanleg gaat nu de laatste fase in. Daarbij moet de Gaverbeek zichtbaarder worden in het straatbeeld. Wie ervan droomt om zelf even de sfeer van een echte veldrit te proeven, wel, die kan op zaterdag 17 oktober terecht in Tielt, wel in Meulebeke. Want de Berencross stelt het recreatiedomein Terborgt officieel open voor sportieve recreanten. En dat met de allereerste Berencross for Fun. Deelnemers leggen individueel 2 ronden af van ongeveer 3 kilometer. De competitie staat uitsluitend open voor recreatieve fietsers. Tielt stapt voor het vierde jaar mee in het project High Five, dat leerlingen aanmoedigt om zich duurzaam naar school te verplaatsen. En dat werpt vruchten af, want sinds de start van het project stappen of fietsen 1/3 van de leerlingen structureel vaker naar school dan voordien. Wie stapt of fietst verzamelt virtuele munten die kunnen ingewisseld worden voor beloningen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Vanavond en vannacht buien, mogelijk met onweer. Minima 17 graden, ook morgen buien, maar opklaringen zijn mogelijk bij 22 graden. Maandag kans op onweer en zo'n 20 graden. Dinsdag, de eerste schooldag, verloopt wisselend bewolkt en meestal droog bij opnieuw 20 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De avond van Oost-West

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijven vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. 056 60 21 79.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: avond. Het is 9 uur.
1: Radio Tadjip Pogačar is mogelijk gevallen door een steen op de weg. Dat lijkt op beelden op social media. Pogačar viel in de achtste rit in de Ronde van Spanje en bloedde aan zijn linkerschouder en in zijn gezicht. Hij kon niet meer verder koersen en ligt in het ziekenhuis, maar het ziet er niet goed uit, zeggen sportjournalisten ter plaatse. Wout van Aert reed in de buurt van Pogačar op het moment van de valpartij, maar kon ontsnappen. Hij is ook niet helemaal zeker wat er is gebeurd. Het is onduidelijk wanneer Pogačar weer zal kunnen koersen. De Spanjaard Enrique Mas is zo de nieuwe leider in de Vuelta. Al weigerde hij op het podium om de rode trui aan te trekken uit respect voor Pogačar. In Meis in Vlaams-Brabant is een slagerij overvallen. Dat gebeurde gisterochtend, maar het nieuws is nu pas bekend. Drie daders drongen de slagerij binnen, bedreigden de zaakvoerders en namen de kassa mee. Het is nog niet duidelijk hoe groot de buit is. Het parket onderzoekt de overval nog. Zwaar stormweer teistert Cyprus. Verschillende delen van het eiland staan onder water of zitten zonder stroom. Hier en daar vielen bomen om en op zee raakten schepen in de problemen. Een helikopter moest twee mensen uit het water halen. In de hoofdstad Nicosia raakte een man gewond toen hij werd geraakt door de bliksem. Ook het vliegverkeer ondervindt veel hinder door de storm. Radio Vanavond en vannacht buien en mogelijk onweer. Minima 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 22 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. 056 60 21 79.
2: De kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Girls, break it down.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijven vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. 056 60 21 79.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: avond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Tielt heeft afvalintercommunale IVO gevraagd om een oplossing voor problemen met containers voor groente, fruit en tuinafval. Bewoners klagen over geurhinder en onvoldoende hygiëne. De stad wil dat de afvalintercommunale onderzoekt welke maatregelen de situatie kunnen verbeteren. De Zuiderlaan in Waregem is opnieuw open voor het verkeer. De werken hebben onder meer veiligere fietspaden opgeleverd. De heraanleg gaat nu de laatste fase in. Daarbij moet de Gaverbeek zichtbaarder worden in het straatbeeld. Wie ervan droomt om zelf even de sfeer van een echte veldrit te proeven, wel, die kan op zaterdag 17 oktober terecht in Tielt, wel in Meulebeke. Want de Berencross stelt het recreatiedomein Terborgt officieel open voor sportieve recreanten. En dat met de allereerste Berencross for Fun. Deelnemers leggen individueel 2 ronden af van ongeveer 3 kilometer. De competitie staat uitsluitend open voor recreatieve fietsers. Tielt stapt voor het 4e jaar mee in het project High Five, dat leerlingen aanmoedigt om zich duurzaam naar school te verplaatsen. En dat werpt vruchten af, want sinds de start van het project stappen of fietsen 1/3 van de leerlingen structureel vaker naar school dan voordien. Wie stapt of fietst verzamelt virtuele munten die kunnen ingewisseld worden voor beloningen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vanavond en vannacht buien mogelijk onweer, minima 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 22 graden.
0: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.

0: nieuws.
1: Wielrenner Tadej Pogacar heeft zware blessures overgehouden aan zijn val in de Ronde van Spanje. De Sloveense leider liep een hersenschudding op en brak zowel zijn sleutelbeen als een halswervel. Het verdict is zwaar. Pogacar moet worden geopereerd aan zijn sleutelbeen, maar de artsen wachten daar nog mee vanwege de hersenschudding. Het is nog onduidelijk hoe lang die buitenstrijd zal zijn. De natuurbrand in de Hoge Venen is door de strakke wind opnieuw opgeleid. Vooral in het noorden en oosten van het gebied, meldt de gouverneur van Luik. De brandweer krijgt intussen weer hulp van Duitse collega's die onder meer blusvliegtuigen leveren en inzetten. En ook vandaag zal er vanuit de lucht geblust moeten worden. In Antwerpen start dinsdag het proces tegen ex-advocaat Marc Gadisseur, die ruim 80 cliënten oplichtte voor in totaal 12 miljoen euro. De man kocht met dat geld onder meer een villa in Spanje en een boot. De slachtoffers zijn ook woedend op de orde van advocaten die jarenlang niks deed met de klachten. Aan het Centraal Station van Amsterdam zijn zeker 4 mensen gewond geraakt bij een steekincident. De slachtoffers, onder wie ook 1 dader, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse politie heeft een deel van het station afgezet en onderzoekt het motief van de dader. Groot succes voor de Belgische hockeyvrouwen. De Red Panthers hebben de bronzen medaille kunnen pakken op het WK na een overwinning tegen Australië. Dat was gisteren al bekend. Het is hun eerste WK-medaille in bijna 50 jaar. En dat zal vermoedelijk wel gevierd worden. Charlotte Engelbert scoorde het winnende doelpunt en is inmiddels ook verkozen tot beste speelster van het toernooi. In het voetbal dan is Charleroi de trotse koploper. De Carolo's wonnen met 1-3 van Kortrijk en pakken zo een perfecte 12 op 12. Vandaag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij 23 graden. Maandag opnieuw onweersbuien, waarna het vanaf dinsdag droger, maar opnieuw ook weer frisser wordt bij zo'n 20 graden.
2: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Tielt heeft afvalintercommunale IVO gevraagd om een oplossing voor problemen met containers voor groente, fruit en tuinafval. Bewoners klagen over geurhinder en onvoldoende hygiëne. De stad wil dat de afvalintercommunale onderzoekt welke maatregelen de situatie kunnen verbeteren. De Zuiderlaan in Waregem is opnieuw open voor het verkeer. De werken hebben onder meer veiligere fietspaden opgeleverd. De heraanleg gaat nu de laatste fase in. Daarbij moet de Gaverbeek zichtbaarder worden in het straatbeeld. Wie ervan droomt om zelf even de sfeer van een echte veldrit te proeven, wel, die kan op zaterdag 17 oktober terecht in Tielt, wel in Meulebeke. Want de Berencross stelt het recreatiedomein Terborgt officieel open voor sportieve recreanten. En dat met de allereerste Berencross for Fun. Deelnemers leggen individueel 2 ronden af van ongeveer 3 kilometer. De competitie staat uitsluitend open voor recreatieve fietsers. Tielt stapt voor het 4e jaar mee in het project High Five, dat leerlingen aanmoedigt om zich duurzaam naar school te verplaatsen. En dat werpt vruchten af, want sinds de start van het project stappen of fietsen 1/3 van de leerlingen structureel vaker naar school dan voordien. Wie stapt of fietst verzamelt virtuele munten die kunnen ingewisseld worden voor beloningen. En tot zover de regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Vandaag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij 23 graden. Maandag opnieuw onweersbuien, waarna het vanaf dinsdag droger, maar opnieuw ook weer frisser wordt bij zo'n 20 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Wielrenner Tadej Pogačar heeft zware blessures overgehouden aan zijn val in de Ronde van Spanje. De Sloveense leider liep een hersenschudding op en brak zowel zijn sleutelbeen als een halswervel. Het verdict is zwaar. Pogačar moet worden geopereerd aan zijn sleutelbeen, maar de artsen wachten daar nog mee vanwege de hersenschudding. Het is nog onduidelijk hoe lang die buitenstrijd zal zijn. De natuurbrand in de Hoge Venen is door de strakke wind opnieuw opgelaaid. Vooral in het noorden en oosten van het gebied, meldt de gouverneur van Luik. De brandweer krijgt intussen weer hulp van Duitse collega's die onder meer blusvliegtuigen leveren en inzetten. En ook vandaag zal er vanuit de lucht geblust moeten worden. In Antwerpen start dinsdag het proces tegen ex-advocaat Marc Gadisseur, die ruim 80 cliënten oplichtte voor in totaal 12 miljoen euro. De man kocht met dat geld onder meer een villa in Spanje en een boot. De slachtoffers zijn ook woedend op de orde van advocaten die jarenlang niks deed met de klachten. Aan het Centraal Station van Amsterdam zijn zeker 4 mensen gewond geraakt bij een steekincident. De slachtoffers, onder wie ook 1 dader, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse politie heeft een deel van het station afgezet en onderzoekt het motief van de dader. Groot succes voor de Belgische hockeyvrouwen. De Red Panthers hebben de bronzen medaille kunnen pakken op het WK na een overwinning tegen Australië. Dat was gisteren al bekend. Het is hun eerste WK-medaille in bijna 50 jaar. En dat zal vermoedelijk wel gevierd worden. Charlotte Engelbert scoorde het winnende doelpunt en is inmiddels ook verkozen tot beste speelster van het toernooi. In het voetbal dan is Charleroi de trotse koploper. De Carolo's wonnen met 1-3 van Kortrijk en pakken zo een perfecte 12 op 12. Vandaag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij 23 graden. Maandag opnieuw onweersbuien, waarna het vanaf dinsdag droger, maar opnieuw ook weer frisser wordt bij zo'n 20 graden.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Tielt heeft afvalintercommunale IVO gevraagd om een oplossing voor problemen met containers voor groente, fruit en tuinafval. Bewoners klagen over geurhinder en onvoldoende hygiëne. De stad wil dat de afvalintercommunale onderzoekt welke maatregelen de situatie kunnen verbeteren. De Zuiderlaan in Waregem is opnieuw open voor het verkeer. De werken hebben onder meer veiligere fietspaden opgeleverd. De heraanleg gaat nu de laatste fase in. Daarbij moet de Gaverbeek zichtbaarder worden in het straatbeeld. Wie ervan droomt om zelf even de sfeer van een echte veldrit te proeven, wel, die kan op zaterdag 17 oktober terecht in Tielt, wel in Meulebeke. Want de Berencross stelt het recreatiedomein Terborgt officieel open voor sportieve recreanten. En dat met de allereerste Berencross for Fun. Deelnemers leggen individueel 2 ronden af van ongeveer 3 kilometer. De competitie staat uitsluitend open voor recreatieve fietsers. Tielt stapt voor het vierde jaar mee in het project High Five, dat leerlingen aanmoedigt om zich duurzaam naar school te verplaatsen. En dat werpt vruchten af, want sinds de start van het project stappen of fietsen 1/3 van de leerlingen structureel vaker naar school dan voordien. Wie stapt of fietst verzamelt virtuele munten die kunnen ingewisseld worden voor beloningen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Vandaag wisselen buien en opklaringen elkaar af bij 23 graden. Maandag opnieuw onweersbuien, waarna het vanaf dinsdag droger, maar opnieuw ook weer frisser wordt bij zo'n 20 graden.
0: De nacht van Oost-West.